0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot.

could.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden.

0: dat was de binnenkomer in 1978 voor deze Zuid-Afrikaanse meiden van Cloud Substitute. Ook bij ons in Nederland groot succes en een flink aantal hits achter elkaar. En dat een paar jaar en dan houdt het op. Dat is wel vaker zo met groepen, maar ook met zangers en zangeressen. Dat was geen blijvertje, maar wel even leuk om die herinnering op te halen met deze grote hit. Substitute van Cloud. Goedemorgen Anne.
1: Hey, goedemorgen Bob.
2: Hallo. Nou,
0: zullen er al mensen wakker zijn, denk je? Het is maandagochtend.
1: 6 over 6.
0: Het weekend weer achter de kiezen. Ja. En we gaan er weer voor, toch?
1: Ja, kijk. Ik hoop dat de meesten nog op één oor liggen. Maar als je dit hoort en wakker bent, een hele goede morgen.
0: We gaan ervoor met Utrecht is wakker. En een nieuwe werkweek is gestart. Voor degenen die moeten werken en die mogen werken. Niet te vergeten om dat er eventjes te benadrukken. Ja, met allerlei onderwerpen natuurlijk. In alle programma's die we deze week weer gaan starten. Dit is Utrecht is wakker. Met nieuws, weer, verkeer. Fijne onderwerpen. Ja, gezelligheid, ja. Oh. We gaan nog een beetje wakker worden, maar tuurlijk is het gezellig. Het is altijd gezellig. Tot 9 uur, Utrecht is wakker. En ja, diverse onderwerpen. We hebben het onder andere wel over water, drinkwater.
1: Ja, drinkwater, dat we er zuinig mee moeten zijn. Dat is de oproep van drinkwaterbedrijf Vitens. Waarom? Dat hoor je om 7:15.
0: Precies. Ik zag op de televisie al campagnes van de landelijke overheid ook om minder drinkwater te gaan gebruiken. Met douchen en zo.
1: Dat is een ding hoor.
0: Een van de punten bijvoorbeeld. Nou, dat is een van de onderwerpen voor morgen. En we betrekken iedereen erbij, ook via Facebook. En we hebben al even een vraag hierover gesteld. Maar goed, wie heb je erop gekeken? Dat is mooi. En anders dan ga je dat zo meteen misschien wel even doen. Lekkere muziek hebben we ook. Dus los van de gezelligheid en de gezellige muziek. Kid Creole en de Coconuts. Nu bijvoorbeeld.

0: Trini Lopez. En gewonnen hoor, ja hoor, If I Had a Hammer. En daar was hij dan. Het is 14 over 6. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op deze maandag de 16 juli. En ik zei het net al, we hebben ook een vraag voor iedereen die, nou, die het leuk vindt om die vraag te beantwoorden. En het gaat ook eigenlijk iedereen aan. Dus ik denk dat het heel breed opgezet is vandaag.
1: Ja, hoe zuinig ben jij met drinkwater? En heb je wellicht slimme spaartips? Nou, we zijn benieuwd. We vragen je dat vandaag omdat waterbedrijf Vitens ons oproept om extra zuinig te doen met drinkwater bij warm weer. Ja, dat is niet voor niets. Er komen steeds meer mensen bij in Nederland. Die moeten allemaal drinkwater. Die hebben dat allemaal nodig. En het wordt ook steeds warmer natuurlijk. Dus ja, we hebben ook meer behoefte aan verkoeling of meer drinken. Dus ja, dat blijft een probleem. En hoe groot dat drinkwatertekort, als een drinkwatertekort dan komt, is, dat weten we nog niet natuurlijk. Dat is een zaak voor de toekomst. Maar daar gaan we met Vitens over spreken om 7:15 vandaag in de uitzending.
0: Zeker, gaan we doen. En ja, ik vind het, als ik in het buitenland ben, bijvoorbeeld in een land als Spanje, daar is het heel normaal dat je drinkwater koopt. Zeg maar, het water wat uit de kraan komt is gechloreerd. Er zit dus een beetje chlor in om het schoon te houden. Prima, je kunt het drinken. Ik vind dat nooit zo lekker. Je kunt wel je tanden poetsen, dat vind ik al wel prima. Maar en douchen natuurlijk kan er ook mee. Ja. Maar dat is geen leidingwater, zoals wij dat kennen. En ik vind het eigenlijk wel een goede zaak dat, dat je een apart systeem hebt voor douchen, denk ik dan zo. En dat je gewoon je water koopt. Aan de andere kant kost dat weer meer geld. Dus het is altijd toch wel weer even duurder dan dat je water uit de kraan kunt laten.
1: Goed dat je dit zegt inderdaad. Op vakantie altijd die flessen water en zo.
0: Ja, omdat je dan schoon water drinkt.
1: Ja. Maar ja, goed, het kost dan wel weer meer. En het is misschien ook meer gedoe. Of zoals je water op is, kun je niet drinken thuis. Lijkt me irritant. Maar goed, dit is natuurlijk ook niet handig.
0: Je moet wel zorgen voor een voorraadje water. Maar meestal koop je dat in de supermarkt in het buitenland. Bijvoorbeeld dus in Spanje koop je dat in flessen.
1: Ja.
0: Of in hele grote jerrycans eigenlijk. Van 5 liter of 8 liter. Ja. Dus als je gewoon een goede voorraad hebt, is prima. Maar goed, wij zijn in Nederland natuurlijk al heel erg lang gewend dat het water dat uit de kraan komt, dat je dat gewoon kunt drinken. Ja. En we hebben in de meeste huishoudens in ieder geval geen mogelijkheid om een apart systeem te hebben. Ja, sommigen hebben dat voor regenwater en zo.
1: Oh ja.
0: Ik vind het nog veel erger eigenlijk dat je de wc doorspoelt met drinkwater.
1: Ja, dat is toch eigenlijk belachelijk.
0: Ja, als je onder de douche staat kun je nog een beetje water naar binnen krijgen in je mond. Vind je wel lekker, maar
1: ja, doe ook wel. Nee, misschien kunnen we dat vragen aan Vitens. Van hoe kan het eigenlijk dat we daar niet besparen op drinkwater?
0: Nou, als
1: we
0: daar eerder maar mee begonnen. Dus met de aanleg ook in nieuwe woningen. En er zijn ongetwijfeld woningen waar het al wel gebeurd is. Maar dat we dat niet gewoon 40, 50 jaar geleden moeten doen.
1: Ja. Nou, genoeg vragen in ieder geval voor straks als we ze spreken. Voor jou willen we weten hoe zuinig jij bent met drinkwater op dit moment. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En een heel ander onderwerp. Wat staat er op de voorkanten van de kranten? Gaan we zo meteen voor je bekijken. Hier in Utrecht is wakker.

0: dat zijn de Spinners, voorheen de Detroit Spinners. Maar ze komen daar nog altijd wel vandaan. De afkomst kun je niet verloochenen. Dus de Detroit Spinners en veel grote hits ook bij ons in Nederland gehad. En dit vonden we ook leuk. Stupid, I love you for a long time. Ja, dat is een mooie excuus, zeg ik dan.
1: Ja.
0: 8 minuten voor 6:30 geworden. Diverse kranten heb jij voor je, heb ik voor me. Volkskrant, Telegraaf en Trouw. Dan heb jij het AD. En mag ik dan van jou? Oh nee, dat is een soort kwartet wat we doen. Je hebt er nog eentje natuurlijk.
1: Het NRC. Zal ik daarmee beginnen?
0: Start maar.
1: Yes, het grote verhaal om het NRC. Op de voorkant vandaag is het coronabeleid. Coronapas remde de vaccinatiegraad. Ja, in de parlementaire enquête corona staat deze week het coronatoegangsbewijs centraal. De in 2021 ingevoerde maatregel was vanaf het begin al omstreden. Mensen voelden zich echt uit de maatschappij gedrukt. Ja, slechts 3% van de niet-gevaccineerden steunde de invoering toen van de coronapas. Ja, het concept was opeens. Je hebt alleen toegang tot iets op basis van je status. Dat zegt een arts infectieziektebestrijding van de GGD-regio Utrecht. Ja, mensen die zich niet lieten vaccineren voelden zich daardoor echt uit de maatschappij gedrukt. Dus zo hebben ze dat ervaren. Je krijgt een stempel opgedrukt als het ware. Ja, het was destijds natuurlijk met een goed doel, schrijft het RIVM, dat al in november 2021 constateerde dat de coronapas, ja, het vertrouwen van mensen in de overheid had verminderd. Maar ja, goed, het heeft toen wel geholpen om in ieder geval toegang te krijgen tot horeca en dergelijke. Maar dit is wel de conclusie van de evaluatie.
0: Ja, dus dat lijkt ook aan de ene kant ver weg. Aan de andere kant, ja, bedoel, het begon voor ons in 20 en in 22 was het dan zo goed als klaar. Wel een rare periode. Dat is best wel kort geleden eigenlijk, als je erover nadenkt.
1: Gek, hè? Ja, zeker. Ik denk er nog wel eens over nadenk van, goh.
0: Heb jij je toen laten vaccineren, of niet?
1: Ja.
0: Ja, ik ook. Ja. Maar wat je aan het begin zegt, is wel waar. Mensen die niet zich wilden vaccineren, omdat ze daar bezwaren tegen hadden, omdat ze de twijfel erover hadden. Ja. Daar kon ik me wel een voorstelling bij maken, moet ik je zeggen. Maar die werden wel gezien als corona-gekkie, zeg maar.
1: Zo werd het ook wel.
0: Dat je dat niet doet. Maar als je gegronde bezwaren hebt om het niet te doen. Maar Nederland was ook zoekende natuurlijk in het algemeen. Want je had ook de regering. Ik bedoel, het was compleet onduidelijk. En dan hadden we weer een briefing op tv. Dat je dacht van, ja, oké, het zal wel.
1: Persconferentie.
0: Bijna niemand had dit meegemaakt. Niet in deze vorm, zeg maar. Er waren epidemieën geweest. En in Nederland ook wel wat uitbraken natuurlijk. Maar zoals dit was heel uniek voor de eerst dus dat we dat meemaakten.
1: Nou, inderdaad staat nog een verhaal op de NRC over Down the Rabbit Hole. Dat is een festival dat dit weekend gaande is. Sowieso het festivalseizoen in Nederland.
0: Is het al afgelopen of niet, Tom? Weekend is voorbij.
1: Het is nog even bezig. Ja? Het is nu 6:30 ochtends.
0: Ja, ik weet niet. Wij stopt dat, maar gaat dat nog even door dan?
1: Ja, vandaag. En de meesten gaan vandaag ook weer weg van de camping af.
0: Oh ja.
1: Een beetje 12 middags of zo.
0: Oh ja, zo gaat dat, ja. Maar dat is een muziekfestijn of zo?
1: Ja, het
0: is
1: veel artiesten zoals Little Sims.
0: Zeg
1: en
0: niks.
1: Florence and the Machine.
0: Die ken ik wel.
1: Ja, Dog Days Are Over, goed nummer. Zag ik al wat filmpjes voorbij komen van gisteren. Die hebben het enorm naar hun zin gehad.
0: Oh ja, ja. Nou, het festivalseizoen is al een tijdje geleden losgebarst. En het was wel weer goed weer, volgens mij.
1: Zo.
0: De temperatuur die wel goed was.
1: Gehad, hoor.
0: Uithouden, ja. Nog even dan de andere kranten. En ik heb de Volkskrant voor me. En daarin helaas de verschrikkingen van wat er is gebeurd in Venezuela. Die aardbevingen. Nergens is de geur van de dood sterker dan hier. Zo kopt de Volkskrant vanmorgen. Zo'n anderhalve week na die aardbevingen zoeken vrijwilligers nog steeds in de Venezolaanse stad La Guaira nog altijd naar die overlevenden tussen het puin van de ingestorte flats. En je ziet daar die flats. Het is echt extreem. 12 verdiepingen waren ze hoog. En daar liggen nog allemaal mensen onder.
1: Oh.
0: Verschrikkelijk. De geur van de dood, zei ik dus al, is overweldigend. En de overheidshulp is volledig afwezig. Ongelooflijk. Maar toch is er hoop, ziet de verslaggever die het verhaal heeft opgetekend van de Volkskrant in de krant, Marjolein van der Water. Bijvoorbeeld dat er twee meisjes gevonden zijn. En dat wordt dan heel fluisterend gesteld. Want ja, dat is dan wel goed nieuws tussen al die doden in. Naar hoor.
1: Poeh. Gaan we even naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die hebben een groot verhaal over dat het kabinet een nieuw soort huisvesting voor ouderen wil. Wonen met gemeenschappelijke ruimte en permanente zorg.
0: Mm-hmm.
1: Het kabinet steekt 420 miljoen euro extra in de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Want het aantal ouderen dat wil verhuizen neemt snel toe, maar ze kunnen nu nergens terecht. Meer daarover in die krant en ook een groot verhaal met een foto van Marjan Berk.
0: Ja, die is overleden.
1: Die is overleden, 93 geworden, geboren in Zeist overigens. Ja, dat heeft de familie bekendgemaakt via haar uitgeverij. Is bekend van romans, verhalen en series voor radio en televisie.
0: Zeker, echt wel een grootheid op dat gebied ook. Ja. Nog even terug naar de woningen voor ouderen. Dat betekent ook dat de hypotheekregels aangepast zouden moeten worden voor ouderen. Zo schrijft Trouw daarover vanmorgen. Ja. Het moet namelijk voor senioren aantrekkelijker worden om te verhuizen naar een andere koopwoning. Ze moeten onder meer makkelijker een financiering krijgen. Dus speciaal voor ouderen, die moeten worden geholpen om daarmee ook de starters aan een woning te helpen. Want ja, als die woningen van de ouderen tussen aanhalingstekens vrijkomt, dan kunnen starters daar misschien in of kunnen doorschuiven. Er moet echt wat gedaan worden. Er wordt ook duidelijk geschreven dat de overheid nogal een falend beleid heeft en dat de overheid in elk geval moet gaan ingrijpen om te zorgen dat iedereen, nou ja, iedereen maak ik er dan maar van, maar dat zoveel mogelijk mensen aan een woning worden geholpen. Ja. Zowel jong als oud. Dus ook die hypotheekregels, en dat heeft onder andere te maken met als je met pensioen bent of gaat, dat je zoveel jaar tot je pensioen bent, dat je maar een kleine financiering krijgt. Terwijl bijvoorbeeld je huis, en ik heb datzelfde ervaring, best wel veel overwaarde heeft, ofwel zo goed als afbetaald is, maar je krijgt toch niet een hypotheek die je dan nodig hebt om door te stappen. En dat is gek, omdat je namelijk een te lage uitkering hebt op het moment dat je een pensioenuitkering krijgt. Of je pensioen krijgt en een AOW-uitkering. Of dat je het al hebt, dan zeggen ze ja, maar u krijgt maar dat in de maand. Dus ook al heb je, noem maar een bedrag van 500.000 euro beschikbaar, want dat is je eigen geld, dan zeggen ze toch. Ja, nee, maar dat kun je misschien niet betalen, dus dan krijg je het niet. Dus ja, die regels, dat is de wetgeving, hè? Die wetgeving moet worden veranderd. Dat is wat nu ook gesteld wordt in dit verhaal opgetekend in Trouw vanmorgen. Ja, het idioot eigenlijk, als je erover nadenkt. Dus werk aan de winkel, zeggen we dan.
1: Ja, dat
0: zijn we er doorheen?
1: We zijn er doorheen. Dat was het voor nu.
0: Ja. Nou, een verwoestende vuurgolf nog even op de voorpagina van de Telegraaf. Want het gaat over die branden in Zuid-Frankrijk natuurlijk. Dus. En aan de Costa Brava, het is eigenlijk elk jaar zo. Het is extreem en moeten veel mensen hun appartement of in elk geval hun caravan verlaten of hun huisje. En er worden nu op dit moment volgens mij heel wat mensen geëvacueerd uit dat gebied, die er gewoon wonen ook. Dus nare zaken, maar dat blijven we ook volgen in het nieuws hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit binnen- en buitenland dan wel gesteld.

uit de jaren 60, deze van The Searchers en Sweet for My Sweet. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 6:55 geworden. Vanochtend drijft er veel bewolking over en vrij veel ook, laat Griet alvast even weten. Vanmiddag komt de zon er wel vaker bij. Blijft overigens wel droog in Midden-Nederland. En met een opstekend westelijk briesje wordt het vanmiddag toch weer zo'n 25 graden Celsius. Alvast het vooruitzicht voor de middag. En niet te vergeten, zometeen Griet daar bij ons. En het weer voor Midden-Nederland uitgebreider toegelicht. En dan verkeersinformatie. Het gaat over 1 filemelding voor dit moment. En dat is op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht. Je doet tussen knooppunt Deil en afrit Evelingen ongeveer een minuut of 5 à 10 langer over je reis. In de richting dus van Utrecht. En over richting gesproken, waar zou Robert-Jan heen gaan? Haal hem zo meteen bij ons in de uitzending. In Utrecht is wakker. Willen we natuurlijk weten waar hij vandaag verslag van gaat doen. En dus waarvan.

0: Oh, leuke muziek van de Stylistics. I can give you anything but my love. 7:05. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Wij willen hem heel graag horen, hè?
1: Oh ja.
0: Robert-Jan Mooij, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hallo.
0: En je bent
1: hallo,
0: al in de reportagewagen. Je bent onderweg naar het onderwerp vandaag. Dan willen we weten wat dat is en waar je naartoe gaat, niet te vergeten.
2: Ja, ik ben onderweg naar Bart Voskamp. Koersdirecteur, de kennen we van Veenendaal, de wielerklassieker die onlangs is gehouden. Maar ja, we willen wel even wat meer van hem weten, want waarom? We hebben dit weekend volop gezien natuurlijk. De Tour de France is begonnen. Twee schitterende etappes. Vandaag trekken ze Frankrijk in. Laatste gedeelte zonder publiek vanwege bosbranden. Het is daar heet, et cetera. Daar valt van alles over te vertellen. En Bart Voskamp kan nog meer verhalen vertellen, want hij is oud-prof en heeft een aantal keren ook de Tour de France gereden. Sterker nog, hij heeft een etappe gewonnen in 1996. Dus we gaan herinneringen met hem ophalen aan die tijd. Ja. Misschien heeft hij nog wel oud materiaal in huis, een oude fiets of zo. Ja, hij heeft gereden met mannen als Ries, het Sabel, Virank, Ulrich, Indo Rijn, niet te vergeten. Vijfmalige toerwinnaar. We praten ook over de jaren 90 natuurlijk. De tijden van EPO, ook dat kan genoemd worden. Voskamp heeft gezegd dat hij het ook heeft gebruikt. Heeft hij in 2014 gezegd, naast al die andere bekentenissen die we die tijd hoorden. Ja, goed, wat voor sporen heeft dat nagelaten? En hoe kijkt hij natuurlijk naar de wielersport, hoe die nu is? Want er hebben sinds die tijd natuurlijk nogal wat ontwikkelingen plaatsgevonden. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, wat is toch de magie van dat wielrennen? Want het brengt nu alweer veel teweeg in binnen- en buitenland.
0: Ja,
2: en in het heelal.
0: In het heelal. Het is koren op jouw molen natuurlijk. Want wielrennen is natuurlijk fantastisch voor jou. Hè? Dat is dé sport volgens mij. Nou, schaatsen vind je ook superleuk, toch?
2: Ja, er zijn diverse mooie sporten. Maar wielrennen, dat wordt wel vaker gezegd. Je bent onderweg. Je kunt de wielrenners bijna aanraken natuurlijk.
0: Ja,
2: en er gebeurt van alles tijdens zo'n etappe. Het is werkelijk als het leven. Het is niet iets tussen kurken of op een veld bijvoorbeeld. Hè? Op een voetbalveld bijvoorbeeld. Kan ook leuk zijn. Maar in ieder geval, het wielrennen gaat dwars door het leven heen. Ja, met alles wat eraan vastzit. Maar laat hij nu op de zaken vooruit lopen. Ik start weer de motoren. Motor. Want ik moet eventjes verder, Bob. Okay. Achterop de motor natuurlijk, dat begrijp je.
0: A biento. A biento. Wel, tot zometeen dan. Want dat lijkt me veel beter. In Utrecht is wakker. Ga jij langs bij Bart Voskamp, de oud wielrenner. En niet te vergeten wat hij allemaal gedaan heeft.

0: Lay your love on me. Het is echt zo'n meezinger. Bijvoorbeeld onder de douche. Ja, dat kun je doen natuurlijk. Maar ja, dan ben je 3 minuten aan het douchen. Is misschien wel niet zo verkeerd. Maar als je nou 2 of 3 nummers achter elkaar hoort. En je denkt, nou, ik heb er zin in. Dan is het misschien toch wel een beetje zonde dat je zoveel water verbruikt. En daar gaat het natuurlijk ook over. We gaan daar over een half uurtje over praten met Vitens. Die in die campagne is gestart, hè?
1: Ja, en die campagne heet Not Done trouwens. En dan is het N-A-T. Not Done.
0: Oh,
1: dat is een mooie woordspeling.
0: Oh, oké. Op die manier, ja. Not Done.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: wel leuk. En dat gaat dus over die zuinigheid met dat drinkwater, inderdaad. Ben je daar zuinig mee? Dat is belangrijk, want Vitens roept ons op om extra zuinig te zijn met het water bij warm weer. Want er komen steeds meer mensen bij in ons land en het wordt steeds warmer. Dus reden omdat er steeds meer drinkwater gebruikt wordt.
0: Ja, maar het eerste wat je zegt is dat er steeds meer mensen komen. Ja, iedereen wil drinken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan, dus daar begint het dan mee.
1: Precies.
0: Dat je een beetje zuinig om moet doen. De kraan niet zomaar laat lopen. Dat is op zich ook logisch, denk ik dan toch? Maar het is wel een campagne dat we ons bewust worden van het feit dat we gewoon het leidingwater gebruiken voor allerlei dingen. En,
1: ja, wat je net zei, ook de wc doorspoelen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat vind ik ook zo.
0: Ik weet niet, bij jou thuis gebeurt het ook toch? Je hebt niet een apart watersysteem, neem ik aan.
1: Nee. Ja, hoe werkt het dan? Ik heb een sanibroyeur thuis.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Hoe is dat dan? Oh, dat weet ik ook niet.
0: Zeg me niks. Dat is een naam, merknaam trouwens.
1: Ja, zo eentje. Ja, god, ik weet het ook allemaal niet. Anyway, ik zou echt wel meer kunnen doen met het besparen op drinkwater. Want wat jij net schetste over die douche. Ja, dat ben ik.
0: Hoe lang?
1: Wezenlijk.
0: Douche jij?
1: Ja, te lang.
0: Ja, ja, wat is te lang?
1: Ik bedoel, 10 minuten.
0: Kwartier. Oh ja, maar is wel lekker.
1: Ja, ik vind het zo'n ontspanning moment. Dan sta je daar en haar zo. En dan, ja, het is niet goed, maar goed.
0: Je kunt ook afgeleid zijn, hè? Dat als je lang onder de douche staat en je luistert naar muziek, wat ik net zeg. Dan denk je, oh, nog even een plaatje.
1: Lekker
0: oh,
1: zingen,
0: nog een plaatje. Ja.
1: Geweldig.
0: Zij hebben geen 12 minuten onder de douche, weet je wel. Ik heb het ook wel gehad natuurlijk, dat ik even lekker sta te douchen. Maar douche jij dan altijd met muziek aan?
1: Ja, dat is ook precies wat je zegt, mijn valkuil. Want ik denk, nu komt dat lied. Ja, wil ik nog heel even staan.
0: Ja?
1: Oh ja, leuk, ga ik zingen nog
0: even. En dan zeep je jezelf nog een keer.
1: Ja,
0: je was nog
1: een keer. En maskers en alles.
0: Oh ja, dat doe ik nooit hoor. Dat doe je allemaal onder de douche, of niet?
1: Die hele schoonheidsspecialist ding komt naar boven, joh, in mij. Ja. Als ik onder de
0: maar dat hoeft dus niet onder de douche, heb ik aan. Dat kun je dus ook gewoon in de badkamer voor de spiegel doen. En dan kun je ook meezingen, Anne.
1: Precies, ja. Foei. Ja, nee, zo werkt. Ja, ik weet het. Ja, dat is mijn grote zonde.
0: Maar goed, de reacties die hebben we ook al binnengekregen via de app. En op Facebook staan al diverse reacties. Onder andere van Michael, die heeft er zin in volgens mij.

0: ja.
1: Goeiedag, met het water niet te lang douchen en niet te vaak de afwasmachine aandoen.
0: Oh ja, dat is ook zoiets.
1: Volgens mij zijn, denk ik dan, afwasmachines zijn wel redelijk zuinig met water. Dat is een bepaalde afstelling waar je volgens mij weinig aan kunt veranderen. Maar die zijn in de loop van de jaren wel minder gaan verbruiken. Maar goed, goede tip misschien ook wel, want daar vragen we natuurlijk naar. Maar hij zegt, ik was vaak met de hand af en dat vind ik eigenlijk ook prima om te doen.
0: Ja.
1: Ik niet, moet je zeggen. Ik ben blij dat ik een vaatwasser heb. Ja, de ene keer staat hij om de 2-3 dagen te draaien, afhankelijk van wat je hebt gekookt bijvoorbeeld.
0: Zeker, en ook hoeveel mensen je te eten hebt gehad.
1: Waarom?
0: Dat dingen helemaal vol, nou zet je hem even aan.
1: Ja. Maar Michael zegt, geniet van je water, gebruik het wel verstandig. Nou, dat is sowieso een
0: mooie slogan.
1: Ja, een prettige maandag. En de groeten van Michael Simonsen uit Nieuwegein vandaag.
0: Gezellig. Nou, groeten terug hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, leuke reacties. Er staan er nog veel meer. Dus we gaan in het volgende uur maar eens even kijken naar die vele reacties.
0: Hoe zuinig ben jij met drinkwater? Laat het ons weten. In de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina dus. Radio M Utrecht.
1: En Greta Spannenburg horen we zo meteen uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. Eerst Jeroen van de Boom.

0: En naar Jeroen van der Boom. En de betekenis is het nu hoog tijd om met Griet eens even te gaan praten over het weer voor Midden-Nederland. Griet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob en Anne. Hoi.
0: We kunnen nog wel even terug naar het weekend.
1: Ja.
0: Heb je een beetje vermaakt van het weekend trouwens?
1: Ik heb mij prima vermaakt. Ja. Druk bezig geweest.
0: Oké. En qua weer was, het ook wel goed. En gisteren was een beetje gezegd door jou ook vrijdag. Er kunnen wel wat buitjes zijn op zondag. Met name dus de dag van gisteren. Ik vond het eigenlijk over het algemeen weinig gespetter.
1: Nee, je zag eigenlijk dat vooral over het noorden en het oosten ging. Overijssel en zelfs Gelderland hebben ze af en toe wel eens een paar spetterbuitjes over zich heen gekregen.
0: Ja?
1: En bij ons was het meer wolkenvelden die toch de boventoon voeren. En eigenlijk, het ziet er dan soms wel bewolkt uit. Maar iedereen loopt gewoon nog lekker in korte broeken. Want de warmte zit nog overal. En echt koud was het natuurlijk toch niet.
0: Nee, zeker.
1: De afgelopen dagen. We hadden gisteren op de 5e juli hadden we zo'n 1,22 graden. En de dag daarvoor 22 tot 24 graden. Dus die temperaturen waren op orde. Alleen het aandeel zonneschijn was gewoon duidelijk minder dan we wel eens hebben gehad.
0: Minimaal. Pas in de avond was het echt weer een beetje zonnige plekje waar ik was, moet je zeggen. Maar dat was het is vaker zo, hè, dat in de avond de zon er weer bij komt.
1: Ja, je hebt een ritme van een standaard zomerdag. Is zeg maar dat je zonnig begint, dan komen de stapelwolken, die vullen de hele lucht. Dan heb je het een tijdje bewolkt. Dan zakken de stapelwolken aan het eind van de middag weer in en heb je een heldere avond. Dat is een beetje een standaard zomerdag. Maar vaak, dat zie je ook vaker. Net als de wind, die dan 's nachts en 's ochtends vroeg rustig is en dan langzaam begint op te steken. Dat is ook zo'n soort ritme in de windkracht.
0: Ja, precies.
1: Ja, geinig.
0: Dus de verwachtingen uitspreken van het weer is eigenlijk een simpele zaak. Dat kan iedereen.
1: In wezen wel. Verwachting uitspreken. Maar dan moet hij nog een beetje. De kruk zit hem in of die klopt.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Natuurlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Daarom hebben we jou en Margot om dat elke keer weer toe te lichten. Hoe gaan we er vandaag voor staan?
1: Met veel wolkenvelden. Ja, de wind waait uit de westelijke hoek. Een beetje zal die zuidwestelijk zijn. Ik zal eens even kijken. Ja, zuidwest. Windkrachtje 3 staat er uit het zuidwesten. Maar in de hogere luchtlagen waait de wind pal uit het west-noordwesten. En vandaar dat de Noordzee toch ook vandaag en morgen een grote rol speelt. Daar ligt vrij veel bewolking boven. En die wolkenvelden die worden over ons heen gedrukt. De wind die gaat langzaam draaien. Dat is ook vaak iets op een zomerdag. Eerst zuidwest. Dan gaat hij opsteken, draait hij wat meer naar het westen. Wordt een matige en wat vlagerige westelijke wind. Met wolkenvelden, met bij tijden ook wat zon. Ik denk dat met name in de loop van de middag vanuit het zuidwesten de zon er steeds wat beter door gaat komen. En dat er vanochtend, lokaal een spatje uit de bewolking zou kunnen vallen. Maar de meeste plekken blijven droog. En waar koersen we dan op af?
0: Nou.
1: Want de temperatuur ligt al best hoog, hè?
0: Ja.
1: 18, 19 graden onder die bewolking. Het is echt een wolkendeken, een dekbed. En vanmiddag is het dan zo'n zomerse 25 graden.
0: Oké, dus er valt nog wel wat temperatuur te winnen, maar het is best wel weer hoog vandaag. Dus
1: het is best wel weer hoog en je begint ook best wel
0: ja,
1: mild.
0: Nu, ja.
1: Als het nou helder was geweest, dan was het een stuk koeler geweest.
0: Maar het was het niet.
1: Dat was het niet.
0: Die deken,
1: ja. Als je, het scheelt of je hem overdag hebt of 's nachts. Ja. En als je hem 's nachts hebt, heb je een relatief milde nacht.
0: Goed, bij koersen richting de 25 gaan we vandaag. Ja. Dus op zich een mooie zomerse dag, denk je dan vandaag.
1: Ja, en nog lekker dat, ik denk dat als je weet wat er later van de week en het komend weekend nog aankomt aan zon en warmte, dat mensen die wolkenvelden eigenlijk wel kunnen waarderen.
0: Maak het maar weer spannend. Ik hoor het alweer. We praten het volgende uur uitgebreid over. Goed?
1: Tot zo.
0: Voor deze week. Tot zo meteen. Griet Spallenburg, 5 voor 7. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, te luisteren naar. Elke dag van 6 tot 9. Dus het volgende uur is in aantocht. Met nu de BG.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
9: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
8: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd, beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
10: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
11: What can the England fans look forward to now?
10: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
8: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Radio M Utrecht. Het tweede uur van Utrecht is wakker. Starten met zojuist het nieuws uit binnen- en buitenland. Wel een fan is dit, hè, van het voetbal. Hè? Die heeft zich helemaal gek geschreeuwd bij de langs de lijn, denk ik.
13: Ja, dat was Harry Kane. De aanvoerder van Engeland was dat.
12: Dat was de aanvoerder?
13: Ik hoorde Harry Kane. Hij was ook onherkenbaar.
12: Precies.
13: Hij heeft
12: een flink
13: lopen schreeuwen.
12: Ja, precies. Ja, met alles te mappen, een beetje eigenlijk, ja.
13: Zoiets, ja.
12: Goed. Marjolein, bij ons binnengekomen in de studio. Je hoorde er al het nieuws uit de regio. Vanaf nu steeds in Utrecht.
13: Ja, ik begin even in Zeist, want daar zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand in Nijenheim. Op een parkeerplaats brak rond 2:30 brand uit. En die brand vloog vervolgens over naar nog een paar auto's. En de oorzaak wordt onderzocht. Een automobilist heeft vannacht in Amersfoort een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die botsing was flink, rond 1 uur vannacht op de Albert Schweitzer Singel. Veel schade daar aan de auto en aan de lantaarnpaal, waardoor de automobilist de macht over het stuur kwijtraakte. Dat is nog niet duidelijk. Een Utrechts park is tijdelijk de woonplek geworden van Poolse arbeidsimmigranten. De Oost-Europeanen verblijven sinds een paar weken in kleine kampeertentjes tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal. En dat is toch wel een zorgelijke situatie die in de gaten wordt gehouden door de gemeente. Ook daar meer over zo om 19:30.
12: Tot zo meteen dan. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1. Vanuit Apeldoorn in de richting van Amsterdam heb je vertraging tussen Barneveld en Hoevelaken. Een minuutje of 5 extra in elk geval. 5 minuten vertraging ook op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, gemeten tussen Nieuwebrug en Harmelen. Dan de A28. We hebben het over Utrecht richting Amersfoort. Van tussen Soesterberg en Leusden vertraagt het maar liefst een kwartier tot bijna 20 minuten. Dat heeft te maken met een ongeluk. Ter plekke is in ieder geval de linker rijstrook afgesloten. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort, dus de andere kant op. Dat is tussen Strandnulden en Amersfoort-Vathorst 5 minuten extra. En voor de rest rijdt het best goed door. Provinciale wegen wat drukte. N201 heel veel uit Horen en afrit Nederhorstenberg-Loenersloot. Een minuutje of 10 kwartiertjes zo zelfs. En de N226 bijvoorbeeld van Leersum naar Amersfoort tussen Leusden-Zuid en de aansluiting met de A28. 5 à 10 minuten extra. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, we gaan in de hoogste versnelling misschien wel onderweg naar Bart Voskamp vandaag. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De koersdirecteur van Veenendaal. Die volgt de Tour de France natuurlijk met een aparte blik. De Tour natuurlijk afgelopen weekend gestart. En Bart Voskamp heeft hem zelf ook verschillende keren gereden. Hij heeft zelfs een etappe gewonnen in de jaren 90. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. In de tussentijd is er heel veel gebeurd met het wielrennen. Dus we gaan terugblikken en vooruitkijken. De fiets voert de boventoon.
2: Tot zo, Robert-Jan. Na 7:30 in Utrecht is wakker. En voor die tijd hebben we onder andere nog een gesprek over het drinkwater wat we allemaal gebruiken.
4: Ja, de campagne Nat Dan moet ons oproepen om zuinig te zijn met drinkwater. Want het wordt steeds warmer. Er komen steeds meer mensen en bedrijven bij in Nederland die allemaal dat water nodig hebben. Ja, waarom? Je zou denken dat Nederland wel genoeg water heeft. Hoe dat zit, dat kunnen we zo meteen vragen om 7:15 aan Nena Kreeft van drinkwaterbedrijf Vitens.
2: En hoeveel drinkwater gebruik je zelf tijdens het douchen bijvoorbeeld om de wc door te spoelen? Dat kun je niet in verminderen. Ja, misschien met een klein knopje en een groot knopje in de wc. Dat dan weer wel. Maar voor de rest, ja, hoe lang sta je te douchen? En heb je misschien wel tips voor anderen om water te besparen? Hoe?
4: Ja.
2: Nou, dat willen we graag weten. In de app van RTV Utrecht en
4: Facebook natuurlijk, Radio M Utrecht, kun je ook reageren op de vraag.
2: Kan niet missen, 7:07.

0: zanger Jackie Wilson en Reed Petit komt uit 1957. En 30 jaar later, in 1987, was het weer razend populair. Misschien nog wel populairder dan 30 jaar daarvoor. Toen we namelijk een videoclip hadden met een klein mannetje dat danste op de muziek van Jackie Wilson's Reed Petit. Geweldig om te zien, stond lang bij ons nummer 1 zelfs in de hitlijsten. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Andere muziek, dit klinkt je als muziek in de oren. We hebben het er veel over gehad vanmorgen. Drinkwater.
1: Ja, te veel drinkwater gebruiken, dat is echt not done. Ja, en not done, dat schrijf je dan als N-A-T, done, het Engelse woord. Zo heet de nieuwe campagne van drinkwaterbedrijf Vitens. Het is een oproep om scherp te zijn op hoeveel drinkwater je gebruikt. Als je bijvoorbeeld doucht, de wc doortrekt of de tuin sproeit deze zomer. Ja, waarom? Je zou denken dat er in Nederland wel genoeg water is. We vragen hoe het zit aan Nena Kreeft van drinkwaterbedrijf Vitens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Waarom vragen jullie hier nu aandacht voor? Dreigt er een drinkwatertekort te komen in ons land?
2: Ja, we doen dat eigenlijk iedere zomer. Het verschil is wel dat het nu de hele zomer dat we het ook onder de aandacht brengen. Want wat we zien is dat er ongemerkt best wel veel water gebruikt wordt. Wat ongemerkt gebruikt wordt. Dus bijvoorbeeld, als mensen in de handen wassen, laten ze de kraan lopen, of ze gebruiken de kleine knop op grote knop op de wc. En met hele kleine aanpassingen kunnen mensen behoorlijk wat water besparen. Dus vandaar dat we daar nu ook weer deze zomer aandacht voor vragen.
1: Ja, ik lees ook, normaal gebruikt iemand gemiddeld ongeveer 120 liter drinkwater per dag. Jeetje, ja. Dat klinkt ook als een enorme container in mijn beleid.
2: Ja, vooral als je erover nadenkt. Veel mensen gaan natuurlijk straks weer naar het buitenland op vakantie. Daar is het water niet altijd te drinken. Dus als je er dan bij stilstaat of, nou ja, dat je in de supermarché loopt met 120 liter aan flessen, dat is behoorlijk wat. En dat komt gewoon bij ons thuis uit de kraan. Dus dat is natuurlijk ook heel speciaal eigenlijk. En heel mooi dat we het in Nederland zo goed voor elkaar hebben. Maar dat willen we eigenlijk ook zo houden. Dus vandaar dat we mensen vragen om zuinig om te gaan met water.
1: Ja. En gebruiken we in Nederland nu meer drinkwater dan we nodig hebben?
2: Ik weet niet of we meer gebruiken dan we nodig hebben. Maar wat we zien is dat met name in de zomer dat het wel gigantisch stijgt. Dus bijvoorbeeld, je noemde net 120 liter per dag. Dat is inderdaad gemiddeld. Maar als je kijkt naar echt warme dagen, dan kan het soms wel tot 150 liter per dag oplopen. Nou, dat is 30 liter extra. En kijk even naar hoeveel inwoners de provincie Utrecht heeft bijvoorbeeld. Dat is aardig wat. En als je dan naar naar ons drinkwatersysteem kijkt, dan op die warme dagen kunnen wij soms niet onze voorraadkelders voldoende bijvullen ten opzichte van het verbruik. Dus vandaar dat we echt wel mensen bewust willen maken van, goh, denk nou eens na, is dat, wat zijn nou kleine handelingen eigenlijk in je gedrag die je kan maken, wat je zelf eigenlijk bijna niet doorhebt, maar waar je wel ontzettend veel drinkwater mee bespaart.
1: Ja. Jullie stelden die vraag over hoe je kunt besparen op drinkwater ook al aan mensen op straat, voor een video die hoort bij de campagne. Zo reageerden die mensen.
3: Je doucht in de zomer elke dag 10 minuten of langer?
4: Niet.
3: Nou dan?
5: 10 minuten op een dag vind ik wel netjes.
4: Niet elke dag.
6: Ja, ik douche zelf ook echt een kwartier, zeg maar.
3: Heb je zoveel om af te douchen? Als je 10 minuten doucht, dan verspil je al tot wel 100 liter water. 2 keer douchen op 1 dag als het heet is.
4: Not dan.
6: Nee, vind ik niet.
3: Nee, nou dan.
7: Eigenlijk niet. Tenzij je naar het strand of zo bent geweest.
5: Vind ik ook niet heel gek.
3: Nee?
5: Maar dan gewoon niet te lang.
6: Dat is gewoon te veel. Je kan ook verkoeling zoeken op andere manieren.
4: Nee, ik douche gewoon al 's avonds of 's ochtends. En ja, een beetje overdreven om 2 keer te doen.
1: Ja, waar valt de meeste winst te behalen voor de mensen om te besparen op drinkwater?
2: Ja, dus gewoon echt in ons dagelijks leven op een dag zoals dit zit het dan wel echt in het douchen. Want als je kijkt naar, eventjes wat getalletjes, maar bijvoorbeeld een minuut douchen kost al zo'n 8 liter. Dus stel je staat 5 minuten onder de douche of 10 minuten, dat scheelt al behoorlijk. Maar ook echt, wanneer het wat warmer wordt, gaan mensen natuurlijk sproeien. We willen het gras ook allemaal groen houden. Maar dan kost het, als je een kwartier aan het sproeien bent, kost het zo al 90 liter drinkwater. Dus dat zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden die je dan op dat moment gebruikt.
1: Ja, dat klinkt inderdaad als een enorme hoeveelheid. Ja, en zijn we in provincie Utrecht een beetje zuinig met het drinkwater? Of doen we het in vergelijking met de rest van het land juist niet zo goed?
2: Ja, hele goede vraag. Die kan ik helaas niet beantwoorden. Want we hebben het niet op die manier in ons verzorgingsgebied ingericht. Dus dat we precies kunnen zien hoe mensen in Utrecht het doen. Maar wat wel interessant is om te benoemen, is je ziet ook wel echt een verschil tussen bijvoorbeeld de stad en wat meer landelijk gebied. En dat komt dan met name, zie je dat dan ook terug door het sproeien. Dus bijvoorbeeld in landelijk gebied wordt er natuurlijk meer gesproeid. Dus gemiddeld, als de drinkwatervraag in de zomer hoger is, is dat bijvoorbeeld in het landelijk gebied, ligt dat wat hoger dan bijvoorbeeld in de stad Utrecht.
0: Maar sproeien zou je toch ook gewoon kunnen doen met water uit de sloot vandaan?
2: Ja, als het bij je in de buurt is. Maar goed, daar gaan wij niet over. Daar heeft het waterschap, vindt daar weer iets van. Maar zou kunnen. Wij pleiten wel voor bijvoorbeeld dat mensen een regenton bij het huis hebben. Maar goed, als het een tijd niet geregend heeft, dan raakt die natuurlijk ook leeg. Dus dat, ja, dus dat is ook niet altijd voor handen. Dus mensen gaan dan snel naar de sproeier wel. Ja,
0: precies. Nee, dat is natuurlijk ook jammer, hè, dat we in Nederland wel heel goed hebben, dat het water zo gezuiverd wordt door Vitesse bijvoorbeeld. Maar het feit is gewoon dat wij toch de wc doorspoelen met drinkwater. Ja. En we staan te douchen met drinkwater. Een dubbel systeem, wordt daar niet veel aan gedacht, ook door jullie? Van, hey, is het
2: zeker. Oh, ja, sorry. Ja, zeker. Ja, absoluut. We hebben ook een manifest onderschreven, Waterzuinige Wijken, waarin we echt heel veel verschillende pilots doen en onderzoek hebben lopen van, goh, hoe kunnen we nou zo'n dubbelsysteem toepassen? Maar de realiteit is gewoon dat we eigenlijk het heel luxe hebben gehad voor een hele lange tijd, dat er voldoende drinkwater voorhanden was. Maar dat we nu zien dat de bevolking groeit, er komen steeds meer bedrijven bij, er wordt steeds meer, en we hebben steeds meer langere periodes dat het droog en warm is, zoals we natuurlijk ook recent hebben meegemaakt. En dan piekt de vraag ontzettend. En dan moet je toch ook gewoon als drinkwaterbedrijf daarop voorbereid zijn.
1: Hm. Ja, je noemde net al, besparen op douchen is al een van de grootste winsten te behalen. Ja. Wat zijn dan, noem eens even 3 belangrijke tips, zodat de mensen daarmee goed aan de slag kunnen?
2: Nou, besparen op douchen inderdaad, maar denk ook aan de kleine knop. Dus als je een kleine boodschap hebt gedaan, druk op de kleine knop. Dat scheelt ook al zo'n 2 tot 3 liter per wc-bezoek. Of bijvoorbeeld, ja, het is heel klein, maar bijvoorbeeld als je je handen gaat wassen, en je bent je handen aan het intapen, dat je niet de kraan laat lopen, maar dat je hem dan weer even dichtdraait. Of wanneer je als man aan het scheren bent, dat je ook weer de kraan even dichtdraait. Het zit hem echt in hele kleine, kleine aanpassingen in gedrag, waarmee je echt behoorlijk bespaart. Dus deze campagne is er ook op ingericht om mensen wat bewuster te maken van, goh, wat zijn nou al die alledaagse dingen die wij allemaal doen, maar waar we nog helemaal niet bij stilstaan, dat we op dat moment water laten wegstromen wat eigenlijk niet nodig is.
1: Oké. Helder. Klinkt goed. Ik ga eens even kijken of we daarmee aan de slag kunnen. Nena Kreef van drinkwaterbedrijf Vitens. Dankjewel voor de toelichting.
2: Succes. Dankjewel.
1: Fijne dag.
2: Yes, bedankt. Doei, doei.

0: best of both worlds. Bijna 19:30 geworden, 19:58 om precies te zijn. Dus over 2 minuten is het zover. Nieuws uit de regio, hier bij Radio in Utrecht.
1: Over brand in Zeist, een ongeluk in Amersfoort en tentjes in het centrum van Utrecht. Ook dat hoor je zo.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: 19:30, Radio M Utrecht. En luister naar nu het regionieuws door Marjolein. En dat begint met een brand.
1: Ja, met autobranden in Zeist. Het gaat om 4 auto's die zijn uitgebrand aan de Nijenheim. Rond 3:30 vannacht brak die brand uit in 1 van de auto's op een parkeerplaats. En die sloeg vervolgens over naar nog een paar wagens. Of het hier om brandstichting gaat, wordt onderzocht door de politie. Een automobilist is vannacht in Amersfoort tegen een lantaarnpaal gereden. En die auto is totaal los. De botsing was rond 1 uur vannacht op de Albert Schweitzer-singel. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden. De bestuurder bleef ongedeerd. De Utrechtse recherche doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won, daarna sloeg de feestvreugde op meerdere plekken in de stad om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid, auto's werden in brand gestoken en vernield, en op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Het was vooral onrustig in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. Er werd daar niemand aangehouden. Dat gebeurde eerder zaterdag wel bij de A12. 270 mensen werden opgepakt omdat ze de snelweg wilden blokkeren. Het gaat om actievoerders van onder meer Extinction Rebellion. De actie was aangekondigd en ook verboden door de gemeente Utrecht. De politie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In een Utrechts parkje in het centrum van de stad staan sinds kort tentjes. Een groep Poolse arbeidsmigranten die gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal. De gemeente is op de hoogte, houdt de boel ook in de gaten. Medewerkers van Stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, die gaan regelmatig langs. Vorig jaar was er een vergelijkbaar tentenkamp bij Fort Blauwkapel. En dat werd uiteindelijk ontruimd. Meer hierover en ander nieuws kun je ook zien op de app en op onze website. Dan nog het weer. Deze ochtend nog vrij veel bewolking. Vanmiddag is er meer zon. Het blijft dan droog en het wordt een graad of 25.
0: Maar meer over het weer horen we van Grita Sommerdijn. En Marjolein, jij hoort hem ook weer.
1: Ja, over een half uurtje weer. Een
0: klein half uurtje, tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het begint op de A1 voor Midden-Nederland. Van Amersfoort naar Amsterdam heb je van Amersfoort-West tot afrit Soest vanwege de wegwerkzaamheden 5 minuten extra reistijd nodig. Ook op de A2 vertraging Den Bosch-Utrecht vanaf knooppunt Deil tot knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht voordat je de regio bereikt van Gouda tot Nieuwebrug een kwartier. Daarna gaat het goed door. Vanuit Arnhem naar Utrecht, ook over de A12 dus, heb je vertraging tussen Veenendaal-West naar Maarsbergen. 10 minuten extra. Dan de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten richting Knoopert Everdingen. Ook hier komt door wegwerkzaamheden 5 minuten extra. En de 28, dat is van Amersfoort naar Utrecht, tussen Leusden-Zuid en Soesterberg, 5 à 10 minuten vertraging. Zijn we er? We zijn er. Goeie weg. Reis namens ons waar je weg ook naartoe gaat. Namens Radio M Utrecht dus.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Utrecht is wakker met Bob

0: Steve Harley en zijn groep Cockney Rebel en Make Me Smile in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zitten we er klaar voor? Ja, natuurlijk. Met een ploegentijdrit nieuwe stijl, gewonnen door de Nederlandse ploeg Visma Lease Bike en een spectaculaire etappe gisteren is de Tour de France gestart. Ja, de koersdirecteur van Veenendaal is Bart Voskamp. Die volgt de Tour met speciale interesse, want hij reed de grootste wielerwedstrijd ter wereld meerdere keren en het won zelfs in het jaar 1996 een etappe. Verslaggever Robert-Jan Boy ontmoet vanmorgen Bart Voskamp. Nu dus 30 jaar later, Robert-Jan.
1: Ja, het is ongelooflijk allemaal, Bob. We staan hier in een kamer, een ruimte waar fietsen staan, waar een rek te vinden is met allerlei wielershirtjes. Bart Voskamp die pakt er een paar uit. We zien op de plank zien we enorme bekers staan. Daar een foto dat we Bart Voskamp in duel zien met Hebner. Lijf tegen lijf. In de sprint.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat gebeurt daar?
2: Nou ja, je vroeg mij van over mijn toer-etappe-overwinning. Maar ja, dan zeg ik altijd, ja, ik kwam twee keer als eerste over de streep. Nou, één keer staat hij in de boeken. Kan men terugvinden, 96, in Hendaye. En de andere, dat is in de etappe naar Dijon. Nou ja, de foto, die verraadt het al een beetje. Ja. Wij hangen in elkaar en wij komen hangend tegen elkaar over de streep.
1: Ja.
2: Waardoor de jury besliste dat we allebei gedisqualificeerd werden. En de nummer drie, die op een halve minuut zat, de winnaar werd. En die was heel discutabel, vond ik zelf. En ja, je kunt de filmpjes terugkijken. Het ziet er heel ludiek en kolderiek uit. Maar ja, dus twee keer als eerste over de streep, maar één keer in de boeken.
1: Ja, één keer in de boeken. 96.
2: In 96. Pamplona en Hendaye. Ja, klopt.
1: 157 kilometer.
2: Als jij het zegt, geloof ik. Ik weet dat het
1: geen lange...
2: Ja, dat klopt. Zeker was. Het was geen lange rit. En dat was aan het einde van de tour. En we rijden met 20 weg. Waar bekende namen als Breukink bijvoorbeeld bij zat. Toen reden we met 5 weg en uiteindelijk met Christian Hen. En ik mocht tegen toen ook een Duitser sprinten. En ja, die was iets trager als ik, dus toen won ik.
1: In de jaren 90, naam was Indurain, Ulrich, ga zo maar door, hè. Ries, ook de Tour van 96. Ja, je hebt hier heel veel wielershirtjes hangen. En dit is het TVM-shirt. Warme herinneringen eraan eigenlijk?
2: Nou ja, zeker als ik die stof voel aan warme herinneringen. We weten nu dat ze in de Tour rijden en het is 40 graden. Maar dit soort stofjes, dat was toch nog wel een beetje warm.
1: Wel kunststof, niet van die dikke trui.
2: En ik hang hem ook netjes hier aan een kapstok neer. Want aan kan ik hem niet meer aantrekken. Want het waren maatjes S en M. Nou ja, zitten we rond de L. Dat is ook prima. Ja. Dus maar zeker warme herinneringen aan. Want ja, natuurlijk, ik heb het grootste gedeelte van mijn carrière bij TVM gereden. En de meest bekende overwinningen gehaald. Alhoewel ik wel moet zeggen, toen ik later naar een iets kleinere ploeg ging, Bank Giro Loterij. Ja. Heb ik ook nog hele mooie dingen gedaan. Heb ik eigenlijk de meeste overwinningen behaald. Maar goed, de Tour spreekt, en zeker nu, de Tour spreekt voor iedereen het meeste aan.
1: Hoe was het dan toen in het peloton te rijden? Met die grote kleppers die er waren.
2: Ja, goed, elke generatie heeft zijn grote kleppers natuurlijk. En ja, daar keek je natuurlijk wel tegenop. Hè. Zeker als je naar een eerste Tour gaat. En je hebt Indurain eerst op de televisie gezien. Ja. En dat is een idool van
1: Vijfvoudig
2: je.
1: Vijfvoudig toerwinnaar.
2: Vijfvoudig toerwinnaar. En je mag vervolgens bij hem in het wiel zitten. Of misschien zat hij soms ook wel bij jou in het wiel op het vlakke. Dan
1: even een babbeltje tussendoor maken ook.
2: Jawel, ik kon altijd wel redelijk goed met iedereen. Dus het is wel leuk dat je op een gegeven moment ook wel... Je zit op een plek in het peloton, zeker als straks de berg beginnen, dan heb je de bus. Hè. Ik was ook iemand die moest op tijd binnenkomen om dan een etappe uit te zoeken en voor Jeroen Blijleven sprints aan te trekken. Dus dan kom je wel in een soort groep met dezelfde doelen dat je op tijd binnenkomt. Dus je maakt ook wel een beetje kameraadschap, want je moet elkaar ook helpen.
1: Tegelijkertijd, jaren 90, de EPO-tijd.
2: En voor Jeroen Blijleven sprints aan te trekken. Dus dan kom je wel in een soort groep met dezelfde doelen dat je op tijd binnenkomt. Dus je maakt ook wel een beetje kameraadschap, want je moet elkaar ook helpen.
1: Tegelijkertijd, jaren

0: 98% van het wielerpeloton dat deed. Want er zijn er altijd bij een paar die het natuurlijk niet hebben gedaan of die moeite hebben om dat nog nu te kunnen vertellen. Dat is ook geen probleem. Maar ik vond het zelf lastig om een soort van tegen mensen te zeggen, ja, iedereen behalve ik, dat klopte in mijn hoofd niet. Dus nee, zeker, dat was in de tijd helaas gemeengoed.
1: Werd er gewoon over gesproken in het peloton, met z'n allen bij elkaar?
0: Ja, binnen de ploegen wel. Werd er wel over gesproken, inderdaad. Want het was, wat ik zeg, het groeide er een beetje in. En je zit in een bubbel waar het een soort van geaccepteerd is. Hoe gek dat klinkt misschien voor de luisteraars. Maar dat was wat het was. Dus er werd ook over gesproken.
1: Maar is dat nou een soort zwarte sluier over alles wat je gewonnen hebt? Maar door?
0: Nee, toch niet.
1: Ik ga tijdrijden, noem maar even een hele rattenplan maar op, die overwinningen?
0: Ja, nee, zeker niet. Het is ook niet de hele periode dat je daar mee bezig was. Want het kwam een beetje, toen ik een paar jaar beroepste, toen sloop het er een beetje in eigenlijk. En als je terugkijkt, dan was dat een deel van je carrière en van onze generatie die daarmee te maken had. Dus nee, ik zit er niet meer mee. Nee, ik vond het begin wel lastig om dat te vertellen natuurlijk. Maar goed, ik kan dat prima plaatsen nu.
1: Nou, we gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid verder ook praten over de Tour van nu. Het boeiende weekend wat we achter de rug hebben. En de ontwikkelingen die het wielrennen heeft meegemaakt, doorgemaakt. Ja. Sinds jij gestopt in de 2005.
0: Er is heel veel veranderd, kan ik je vertellen. Ja.
1: Veranderd. Maar de shirtjes hebben ze nog altijd aan.
0: Maar er was altijd een uitspraak van een oude mechanieker. Die zei altijd, maar trappen blijft.
1: Dat wou ik zeggen, de benen moeten het nog altijd doen.
0: Zo is het.
1: Fantastisch.
2: Straks meer van en met Bart Voskamp.

0: Thanks for saving my life. Billy Paul in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Met Grita Spallenburg bij ons willen Anne en ik heel graag voor je weten, Grita. Krijgen we inderdaad 25 graden voorgeschoteld vandaag. En maken we de opmaat naar een veel warmer weerperiode.
1: Nou ja, die opmaat die zit al een hele tijd in de kaarten. Dus ja. dat kan eigenlijk niet meer missen. Het is meer dat je denkt steeds van, goh, het zal toch wel een beetje getemperd worden. Niet dat we nog een keer naar 35 plus temperaturen gaan. Zit er voorlopig nog niet in. Lijkt ook dat de lucht op zich veel warmer wordt in de late periode van deze week en het komend weekend.
0: Ja.
1: Maar dat de lucht veel minder klam is. Natuurlijk, anderhalf week geleden hadden we een hele hoge luchtvochtigheid en die hele hoge temperaturen. Ja, dan kun je bijna niks. Maar als de lucht een stuk droger is en je hebt dan 30 graden of 30 tot 32, dan is het alweer heel anders. Dus, en het lijkt die laatste variant te worden. Maar het is inderdaad een opmaat naar een periode waarin we waarschijnlijk weer naar een hittegolf toe gaan. Dus die 25 graden van vandaag is een hele schappelijke waarschijnlijk. Ja. En dat is een beetje de richting waar we naartoe koersen. 25 vandaag.
0: De zomerse waarde van 25.
1: De zomerse waarde, ja.
0: Dat is altijd wel heerlijk, ja. En we hoeven niet van heel ver te komen, want we hebben best een warme nacht gehad, wil ik niet zeggen. Maar ja. De ochtend startte best wel qua temperatuur
1: ja,
0: hoog,
1: met,
0: zeg maar.
1: Met op veel plekken toch van 15, 16 graden. Inmiddels is het 18, 19, dus dat gaat best wel hard. Het is wel bewolkt. Je ziet ook dat eigenlijk de hele Noordzee is een wolkenbak geworden eigenlijk. Die zit echt tot aan het noorden van Schotland. Ligt het helemaal vol met allemaal wolkenvelden. En zolang die wind nog vanuit die hoek komt, ja, heb je dus veel bewolking. De zon die weet daar wel doorheen te prikken. Er zijn ook nu wat gaatjes waarin de zon er voorzichtig doorkomt. Maar het heeft even tijd nodig. Ik denk dat we vanochtend vooral dus de bewolking zien. Met af en toe zo'n flat zonnetje. En dat vanmiddag de bewolking ook deels verandert, transformeert naar wat stapelwolken. Dat er wat meer ruimte komt voor de zon. En laat vanmiddag in de avond ziet er dan uit met flinke zonnige periode. Dat is een beetje het spoorboekje voor vandaag. Mm-hmm. Met een westelijk windje wat matig is en een beetje vlagerig.
0: Nou, ik denk dat het best goed is. En voor degenen die de zon ingaan, wel smeren natuurlijk, hè?
1: Ja, dat geldt nog steeds. En een pluutje hoef je bij ons niet mee te nemen. In het noorden en oosten van het land kan af en toe wat regen vallen. Bij ons, een spettertje vanochtend is niet helemaal uit te sluiten. Maar verder is het droog. En zie je eigenlijk dat hetzelfde weerbeeld zich ook voor morgen herhaalt. Dus vrij veel Noordzeewolken waar we de dag mee beginnen. En in de loop van de dag komt de zon er wat vaker bij. En ook morgen, denk ik, een graad of 25.
0: Oké, en wanneer gaat het weer veranderen? Dat wil zeggen een hogere stap maken qua temperatuur?
1: Ja, de overgangsdag lijkt woensdag te zijn. Dan komt het sturende hoge drukgebied boven ons te liggen. Dat is het moment waarin de wind wegvalt. Want vandaag en morgen heb je die westelijke wind die je echt wel merkt. Woensdag valt de wind weg. En vanaf donderdag is het een heel licht briesje nog maar uit noord tot oost. En zien we vooral de zon. En dan zitten we dus op de hoge temperaturen.
0: Ik zie twee angstige ogen van collega Anne. Die denkt echt, ja, je hebt het woord hittegolf genoemd. Wanneer gaat dat dan in? En hoe lang gaat dat dan duren en zo? Want ook ik ga me nu een beetje zenuwachtig maken, hoor.
1: Ja, word niet te zenuwachtig, maar hoe lang die gaat duren is onduidelijk. Het kan wel een tijdje aanhouden.
0: Ja, maar er zijn wel modellen die aangeven toch dat het redelijk warme periode blijft dan.
1: Ja, en dat is dan voorlopig nog niet voorbij. Dan zit je het lijkt wel, je kunt zomaar tot en met midden volgende week in zo'n hittegolf vertoeven. Het heeft de contouren zijn nu alleen nog maar bekend. En je gaat langzaam maar zeker komen op de invulling.
0: Ja.
1: Ik heb wel het idee dus dat de aangevoerde lucht dan een stuk droger is dan de vorige keer. Dus dat scheelt. Maar vooral het aandeel van het gebrek aan een neerslag is wel opvallend, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja, het is, misschien wordt dit het ritme van de zomer. Het zou kunnen dat je een tijdje een bewolking hebt en iets wat gematigde temperatuur. En dan uithalen vanuit Frankrijk van de hitte. Want dat is nu ook, hè, vanuit Frankrijk begint de hitte dan weer over ons heen uit te strijken.
0: Precies, ja. We zijn daar niet aan gewend, wil ik zeggen. Maar we zijn er wel bekend mee intussen.
1: En ik snap het ook wel van, ik zie ook bij collega's hoor, van, bij hitte, de meeste mensen slapen slecht. Het is allemaal, we zijn niet helemaal op gebouwd. Wij zijn gebouwd volgens mij op 18 tot 23 graden als buitentemperatuur. En alles daarboven en daaronder is gewoon wat lastiger.
0: Ja, ja, ja, ja. We moeten er even aan geloven dat dat weer gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Maar goed, voor zover het kan, moeten we ons daartegen wapenen. Vandaag gaat het om 25 minder in Nederland. Hey, en de weerspreuk vandaag, wat heb je?
1: Ja, toch maar weer eens naar mijn huisdier gekeken. Krap de kat zich achter de oren. Het zal gaan regenen als nooit tevoren.
0: Krap die kat zich achter de oren? Of nog niet gebeurd? niet?
1: Nee, dus tot zover klopt hij nog.
0: Oké, goed. Hou minder gaten die kat van je.
1: Zeker, ze allebei.
0: Oké, ja, je hebt er twee natuurlijk.
2: Ik hou het oog erop.
0: Slapen ze nu of niet?
1: Ja.
0: Oké, maar ze gaan kriebels even, dan kunnen we ze even horen.
1: Miauw. Nee. Dat durf ik niet. Vind ik zielig.
0: Frido, dankjewel. Tot over een klein uurtje. 10 voor 9, dan weer. Nu terug te zwakken met...

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die deurtjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
6: 8 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
6: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
12: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijkt te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
6: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3:08. Dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Ik heb zo verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Nu bij Radio M Utrecht natuurlijk. Marjolein met het nieuws uit de regio.
14: In een hooischuur in Abcoude is vannacht brand uitgebroken. De brandweer is daar om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Wie last heeft van rook, krijgt het advies om ramen en deuren dicht te doen. Ook brand in Zeist vannacht. 4 auto's zijn verwoest aan de Nijenheim. Die brand brak rond 2:30 uit in een van de auto's en sloeg daarna over. Of het om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. En bezorgde bewoners van de Utrechtse wijk Hooggraven, die hebben dit weekend gedemonstreerd vanwege de verkeersveiligheid. 150 mensen liepen met protestborden door de Hoofdgraaflandstraat. Ze vinden dat daar te hard wordt gereden. Vorige week sloeg nog een auto over de kop. En de bewoners willen dat er een flitspaal komt en veilige oversteekplaatsen. Ook daar meer over zo om 8:30.
13: Tot zometeen dan. De verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Van Amersfoort West tot Afrit Soest. 5 minuten extra. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Beest. Heb je een minuut of, nou, bijna een kwartier. 10 minuten en een kwartier vertraging. En Afrit Geldermalsen, Afrit Everdingen. 5 minuten komen daarbij. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Voordat je onze regio bereikt. Gouda West, Reewijk. 1 minuut of 10 extra. Vanaf de andere kant ook vertraging Arnhem-Utrecht dus. Tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West. Bijna een kwartier. En vandaar tot aan Driebergen komen er weer 10 extra minuten bij. A12 richting Den Haag. Doorrijdend vanaf Utrecht gaat het goed. Bij Gouda pas ga je weer de file in. En dus de regio uit. En dan heb je 20 minuten vertraging. In elk geval op dit moment op de A27 van Utrecht richting Almere. Gemeten tussen Hilversum en Huizen. Want daar is een ongeluk gebeurd. Op de A27 vanaf de andere kant. Tussen Houten en Knoopend Everdingen. Dus richting Gorinchem. Vanwege de wegwerkzaamheden die er zijn. 5 minuten extra. En dan zijn wij doorheen door de verkeersinformatie van dit moment. Ook straks weer een update hier bij Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht.
15: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
18: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En de koersdirecteur van Veenendaal, uiteraard heb ik het over wielrennen, Bart Voskamp, die volgt de Tour de France die afgelopen zaterdag startte met speciale interesse. En we hebben al veel van hem gehoord en we gaan nog veel meer van hem horen. Want Robert-Jan Boy is bij hem op bezoek. Robert-Jan, goedemorgen. Helaas zie ik dat er geen verbinding meer met Robert-Jan is.
3: Oh, dus
2: misschien komt hij er zo meteen nog bij.
3: Nou.
2: Dat is mooi, dan wachten we daar eventjes op. Maar we hebben wel diverse onderwerpen waar we ook over doorpraten.
3: Ja, zo meteen om 19:15 praten we met Jeroen Grimbergen. Hij is bijenhouder, komt uit IJsselstein. We gaan het hebben over de opmars van de Aziatische hoornaar. Ja, of die heet nu trouwens de geelpoothoornaar. Die jagen zo fanatiek op de bijen, waardoor de biodiversiteit in gevaar komt. En in IJsselstein proberen ze nu een nieuwe methode om die nesten sneller te vinden.
2: Ja.
3: En dat heeft succes.
2: Nou,
3: we gaan ze meteen vragen waarom die methode dan zo goed werkt.
2: Precies. Ja, Robert-Jan Boy bij Bart Voskamp. Goedemorgen. Nou,
3: hey.
2: Een soort van sneeuwgeluid. Nee, jammer. Nou, we gaan hem zo meteen na 20:30 wel uitgebreid weer horen. En voorgaand uur hebben we gesproken over het drinkwatergebruik. Het heeft te maken met onder andere Vitens die oproept om minder drinkwater te gebruiken of in ieder geval om zuiniger te gaan doen met je drinkwater.
3: Ja, en onze vraag aan jou vandaag is hier op Radio M Utrecht. Hoe zuinig ben jij met drinkwater? Heb je misschien nog goede tips voor ons? Laat het weten in de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
2: 20:08, Utrecht is wakker. Je hoort het, nieuws. Weer, verkeer en lekkere muziek. Michael Jackson, dit is Billie Jean.

0: is Colochrome van Paul Simon. Hij bezong dat allemaal. Het is 14 voor half 9. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met een klein beetje zon erbij. Maar die gaat echt wel doorbreken vandaag. En meer over het weer horen we van Grieta Spannenburg. Verderop in Utrecht is wakker. Eerst gaan we het nu hebben over de opmars van de geelpoothoornaar. Voorheen hadden we het over de Aziatische hoornaar. Ja, in Nederland is die gekomen en hij blijft voor problemen zorgen. Ze jagen heel fanatiek op bijen, waardoor ze de biodiversiteit daarvan in gevaar brengen, het geheel. De bijenvereniging in IJsselstein die probeert een nieuwe methode uit om de nesten sneller te vinden. En dat schijnt met succes te gebeuren. En dat gaan we nu verder vragen aan Jeroen Grimbergen van de bijenvereniging IJsselstein. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eerst maar eens eventjes terug, hoor. Die geelpoothoornaar, mag je nog wel zeggen Aziatische hoornaar? Of hebben we het nu echt meer over een geelpoothoornaar?
1: Nee hoor, mag allebei.
0: Ja. Ja, die is schadelijk voor de biodiversiteit, riep ik al eventjes net. Die moordt hele bijenvolken uit, heb ik het idee.
1: Nou, het probleem is dat ze in zulke grote getalen voorkomen. En dat is erg aan het toenemen. En zeker als ze zo'n zomernest hebben gebouwd, dan zijn ze met duizenden in één nest. En dan hebben ze gewoon heel veel eiwit nodig. En daarvoor vangen ze dus andere insecten, waaronder honingbijen. Ja. Maar ook wel vlinders en vliegen en andere wespen en solitaire bijen.
0: Precies, ze maken eigenlijk geen onderscheid. Ze vallen alles aan wat ze maar lekker vinden, zeg maar.
1: Ja, precies. Alle andere insecten. Ja.
0: Ja. Maar goed, het gevaar dreigt. Hoe is het met gevaar voor mensen als je gestoken wordt door een Aziatische hoornaar, door zo'n geelpoothoornaar?
1: Ja, dat is zeker niet zonder risico, want ze hebben een vervelend gif. En dus ze hebben ook de neiging dat als ze eenmaal verstoord zijn, zo'n nest, dat ze ook met meerdere gaan steken. En als je meerdere steken hebt, dan kan je toch een lelijke allergische reactie krijgen. En daar zijn wel voorbeelden van mensen die dat echt, daarvoor echt naar het ziekenhuis moesten om dat behandeld te krijgen.
0: Ja, ja. Nou, die Aziatische hoornaar is niet zo'n feest voor mensen en dier dus niet wat wij verhoorden. Zeg maar, kun je makkelijker herkennen, lijkt hij op een bij?
1: Hij lijkt eigenlijk meest op een wesp, maar dan een grote wesp. Hij is voornamelijk zwart en heeft een gele band aan het achterlijf.
0: Ja.
1: En meest opvallend zijn dus de gele poten.
0: Kijk aan. Ja, en geel-zwart, dat is geel is in ieder geval een kleur van, ik noem maar van agressie, maar bij de dieren is dat ook iets van, hier kom ik aan, hè, ik ben er eentje.
1: Ja, het is eigenlijk iets meer roodachtig. Dus niet zo geel als een gewone wesp of een horenaar, maar meer iets roodigs hebben ze, ja. Okay. Vooral die gele poten, dat is heel opvallend.
0: Ja, maar dan die nieuwe methode, hè. In het begin had ik het er even over, die nieuwe methode om nesten sneller te vinden van die horenaar, zeg maar. Want ja, dat is belangrijk om die buiten je bijenvolk te gaan houden. Hoe werkt die nieuwe methode? Wat hebben jullie toegepast?
1: Nou, je moet je dus voorstellen dat die horenaars die maken in het voorjaar, dus de koningin overleeft de winter en die begint zelf met het bouwen van een nestje. En daarvoor moet ze dus zelf ook op pad. En dat is voor ons een moment om te proberen die koningin te vangen met lokpotten. Mm-hmm. Als ze eenmaal een nest heeft gebouwd en er zijn werksters, dan hoeft ze zelf niet meer op pad. Maar dan gaan de werksters dus op pad. En die nestjes die worden, dat zijn de primaire nesten. Die worden vooral in schuurtjes en vogelhuisjes onder afdakjes gemaakt. Mm-hmm. En die zijn nog vrij goed te hanteren voor ons. Dus als we zo'n nest hebben gevonden, dan zetten we daar een grote industriële stofzuiger op. En dan zuigen we al die wespen, inclusief het nest, zuigen we gewoon op.
0: Jeroen, wat doe je er dan mee?
1: Dan gaat de inhoud van de stofzuiger in de diepvries. En dan zijn de beesten als het ware dus uitgezadeld.
0: Ja, precies, want je wil ze niet hebben. Hè. Het is voor mensen die je niet oké. Okay, deze invasieve exoot is het nog altijd, of niet?
1: Ja, precies. Zo kun je dat noemen, ja.
0: Dus. Oké, dus dat is eigenlijk het weghalen van het volk. Eigenlijk maak je het volk dood, dus van die hoornaars.
1: Ja. Ja, ja.
0: En deze methode, is die dan uniek? Waar komt dat vandaan?
1: Nou, die wordt al vaker gebruikt. En alles is erop op gericht om te voorkomen dat ze dus een secundair nest gaan bouwen. Hè.
2: Ja, ja.
1: Als op een gegeven moment dat nest de grootte heeft van ongeveer een kleine voetbal, dan gaat het volk zich verplaatsen naar een secundair nest. En dat wordt in korte tijd een enorm gevaarte. Zo groot als een skippiebal. En dat hangt ze dan.
2: Ja.
1: Ja, op 10, 20 meter hoog in de boom.
2: Ja, dus niet meer zeg maar te hanteren. Je kunt er niet meer bij komen ook.
1: Natuurlijk. Nee, daar kan je er eigenlijk niet meer bij komen. En dan moet je echt met hoogwerkers gaan aan de slag. En dat wordt een hele ingewikkelde zaak.
2: Dus wat je zegt, die nieuwe methode die jullie nu toepassen is zorgen dat je die koningin van die hoornaar zo gauw mogelijk weet te vinden. En dat je zorgt dat het volk niet zich uitbreidt. Dus die zuig je weg met een soort van stofzuiger.
1: Ja, precies. Ja.
2: Nou, dan weten we dat. Kun je dat overal gaan toepassen? Ik bedoel, jullie zijn daar in IJsselstein mee bezig vanuit de bijenvereniging. Wordt dit al toegepast op andere plekken in Nederland?
1: Jazeker. Ja, dat wordt andere toegepast op deze manier. Ja, je hebt er wel wat spullen voor nodig. En dankzij het IJsselsteinfonds konden we daar dus de juiste pakken voor aanschaffen. Want je moet toch ook wel wat een beter pak hebben dan een gewoon gemiddeld imkerpak.
2: Ja, een dikker pak of zo, omdat ze makkelijker kunnen steken.
1: Ja, ze zijn extra dik, want ze hebben een lange angel en die gaat door een gewoon imkerpak steken ze daar dwars doorheen. Dus
2: Ik begrijp waarom jullie hem niet meer willen hebben. Dat is niet goed voor de bijenvolken in het algemeen. Als laatste, en daar gaan we nu mee afronden. Wat voor honing is er op dit moment heel populair? Wat voor honing verzamelen jouw bijen voor ons?
1: Nou, wat ik net al zei, dat is hier de IJsselstein, is dat voor een heel groot deel linden. Lindenbomen staan volop in bloei en vooral in Achterveld en zo, daar staan heel veel lindenbomen langs de straat. En dat wil wel. Dat gaat heel goed.
2: Dat is lekkere honing.
1: Ja, heerlijk.
2: Oké. Goed om gehoord te hebben. En succes bij de bijenvereniging in IJsselstein. Valt nog veel te vragen aan je, maar we zijn al een tijdje bezig. En we wilden met name even horen van die hoornaar, hoe jullie die bestrijden. Dus goed om te weten. Goed aan de andere imkers. En Jeroen, goed dat je gesproken te hebben.
1: Ja, zal ik doen.
2: Tot een andere keer. Dag.
1: Ja, dag.
2: Jeroen Grunberger dus van bijenvereniging IJsselstein. Utrecht is wakker. En wij vliegen even door. Niet als een bij, niet als een horenaar. Nee, als een wiede weergave gaan we verder met Nick en Simon. En die zingen...

0: die Rosanne.
1: Zou een ander beroep hebben intussen, dankzij Nick en Simon? Geen idee. 8:54, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met Marjolein zometeen uitgebreider bij ons. Nu even het korte nieuws voor Midden-Nederland.
2: Ja, dat gaat over brand in een hooischuur in Abcoude en over een achtervolging in Amersfoort en hoe dat afliep. Dat hoor je zo.
1: Over 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten, nou ja, pak een beetje. 1 minuut of 4, zeg maar. Ook nog muziek voor die tijd, van de Captain en Tenille.

0: vierde Zomer met Muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: 8:58. Marjolein die begint het nieuws van Radio M Utrecht in Apkouder.
10: Ja, daar is vannacht brand uitgebroken in een hooischuur. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen aan de Oude Dijk. Er komt veel rook vrij bij die brand. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden als ze daar last van hebben. De hooischuur is helemaal verwoest. Over een oorzaak van de brand is nu nog niks bekend. Ook in Zeist brand vannacht. 4 auto's zijn uitgebrand aan de Nijenheim. Rond 2:30 vannacht brak die brand uit in een van de wagens op een parkeerplaats. En die brand die sloeg vervolgens over naar nog een paar auto's. Of het hier om brandstichting gaat, wordt onderzocht door de politie. In de Utrechtse wijk Hooggraven is een grote demonstratie geweest voor meer verkeersveiligheid. Zo'n 150 mensen liepen gisteren met protestborden door de Hoofdgraaflandstraat, waar vorige week nog een auto over de kop sloeg. Bewoners vinden dat er te hard wordt gereden. Ze willen een flitspaal, veilige oversteekplaatsen en willen ook dat de straat opnieuw wordt ingericht. Een automobilist is vannacht in Amersfoort tegen een lantaarnpaal gereden en die auto is totaal los. De botsing was op de Albert Schweitzer Singel. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Door de klap werd die lantaarnpaal helemaal uit de grond gereden. De bestuurder die bleef ongedeerd. Een succesvolle achtervolging gisteren door de binnenstad van Amersfoort. 2 winkeldieven werden opgepakt door handhavers. Tijdens hun vlucht gooiden ze nog een grote tas met kleding in de gracht. En de politie zoekt nu uit of die verdachten meerdere winkeldiefstallen hebben gepleegd. Meer hierover en ander nieuws vind je natuurlijk ook op de app en website. Dan nog het weer. Nu nog bewolking, later steeds meer zon. Blijft droog en het wordt een graad of 25.
9: Mooie zomerse waarde vandaag ook weer. Ja. Zo. Voorlopig zit je nog even hier. Dat wil zeggen, redactie. En ja, in de studio natuurlijk weer.
10: Zo is 9:30
9: het volgende bulletin.
10: Marjolein,
9: dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 begin ik van Amersfoort naar Amsterdam. Langzaam rijden van Amersfoort-West tot afrit Soest. 10 minuten. En daarna moet je er toch rekening mee houden dat je die A1 verder naar Amsterdam niet kunt vervolgen vanwege het feit dat er wegwerkzaamheden zijn. Die weg is dicht. En dat gaat nog heel lang duren. Op de A2 dan heb je vertraging vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Geldermalsen, zo'n 10 minuten. En de andere kant tussen Knopendijl en Knopend Everdingen, dus richting Utrecht, ook 10 minuten extra. Dan de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht. Het vertraagt eigenlijk al vanaf afrit Oosterbeek tot aan Driebergen bij elkaar. Zo'n kwartier tot 20 minuten heb je meer aan reistijd nodig. De A27, die is ook dicht van Knopend Gooikum tot Knopend Everdingen. Voor die tijd wat vertraging tussen Houten en Knopend Everdingen. Dat komt dus allemaal door die wegwerkzaamheden. Een minuutje of 5 extra. En een paar regionale wegen die eruit springen voor dit moment qua vertraging. Dat is de N201 van Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 20 minuten. En je hebt een kwartier extra reistijd op de N210 nodig. Dat is van Schoonhoven richting Nieuwegein tussen IJsselstein-Zuid en IJsselstein-Noord.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Traffic Jam van Sailor. 8 minuten over 8:30 is het inmiddels geworden. Een bekende naam, nou we kunnen er heel veel noemen, maar als ik zeg Bart Voskamp, dan denk je meteen aan de Tour de France van 1996, want die etappe heeft hij destijds gewonnen. Maar ja, Bart Voskamp is natuurlijk ook een bekende naam in onze regio. Als ik zeg Veenendaal, ja, ik breng dat even in verband met verslaggever Robert-Jan Boy, die vanmorgen met hem doorpraat over natuurlijk de Tour de France en andere zaken. Robert-Jan, gezellig bij Bart Voskamp, hè? Langs de kust.
1: Jazeker, en er valt genoeg te vertellen natuurlijk over zijn wielrenverleden in de jaren 90 en ook nog daarna. En het hedendaagse wielrennen. We staan nu in de woonkamer even te kijken naar de kaart van de Tour de France. Bart, tijdens jouw inleiding wees even wat aan. Waar wees je op, Bart, precies? Je vingertje ging eventjes richting Po.
2: Ja, we zaten even te kijken hoe de route dit jaar loopt. En dan heb je de kaart van Frankrijk hebben voor ons liggen. Dus ik wees jou even aan waar mijn etappe die ik won in Handaille, waar dat ongeveer lag. Want ja, dat weet jij niet en daar moet je de kaart voor hebben. Maar dat ligt inderdaad vlakbij San Sebastian. Dus net over de grens bij Frankrijk en Spanje, bij het Baskische gedeelte.
1: En we staan hier in de woonkamer, zei ik al. Ik zie daar een grote tv, ik zie daar een bank. Ik kijk om me heen, geen prijs te zien verder. Nee. Je hebt wel wat bekers 100 uur geleden hebben we er uitgebreid over gehad. Maar hier, er is helemaal niks te zien, waarom niet?
2: Nee, die hebben we uit ons leven verbannen. Want het is natuurlijk leuk om dingen te bewaren. Maar ik ben niet zo narcistisch dat het de hele tijd in mijn omgeving moet staan. Liever niet zelfs. Ja, dus ja. Ik vind het leuk om het op mijn kantoor te hebben. Want ik verkoop ook fietskleding. Ik kom wel eens mensen die iets met wielrennen hebben. En die vinden het heel leuk om een keer zo'n truitje te zien. Of hoe ziet zo'n beker eruit. En daar vind ik het ook altijd wel leuk om... om dat even te laten zien en een verhaaltje bij te vertellen.
1: Nou ja, dus hier dan in die werkruimte komt, dan zie je inderdaad de Jukje Zang ook een paar moderne fietsen. Ziet natuurlijk heel anders uit dan de tijd van toen. Ja, we hebben het over TVM gehad in de jaren 90. Er wordt EPO hebben uitgebreid behandeld. Je bent op een gegeven moment gestopt. Met al die, met die bekers die je dan in de wacht hebt gesleept. Maar daarna ben je wel in een diep gat gevallen, hè?
2: Ja, dat heet denk ik vooral bij wielrentermen, maar iedereen kent het denk ik het zwarte gat zoals het heet. En dan denk je dat overkomt mij niet, want het zwarte gat, ja, wat houdt dat nou in? Nou, dat houdt in eigenlijk een soort van leegte en een diep dal. Want je moet je voorstellen, je hebt natuurlijk altijd je passie gedaan, je hebt ergens voor getraind, je kon je eindrecht in kwijt, je betekende voor je eigen waarde had, je kreeg eigen waarde, maar goed als...
1: En je was trots op die prestaties?
2: Ondanks... Ja, zeker wel, zeker wel. Want er was wel een gelijk speelveld in die tijd. Alleen, op het moment dat je stopt, heb je die trots eigenlijk niet. Je bent eigenlijk aan het overleven om een nieuw leven te gaan opbouwen. Wat echt heel lastig is, omdat je hebt die kapstok niet waar je jasje aan kan hangen. Dus het heeft even geduurd. En de trots komt pas wat later weer. Als je wat terug gaat kijken, nou ja, oké, was toch wel mooi en bijzonder allemaal. Ja. Maar op het moment dat je stopt, had ik dat totaal niet.
1: Hoe heb je weer de weg terug weten te vinden?
2: Nou, uiteindelijk door te werken. Dus ik ben...
1: Wat ben je toen gaan doen?
2: Ik werd koersdirecteur en ook directeur bij de Eneco Tour. 2006, 2007 en 2008. En goed, daar heb ik het mezelf moeten uitvinden samen met het team waar we mee waren. Uiteindelijk ben ik fietskleding gaan verkopen. Heel bijzonder natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk is dat toch een beetje je basis. En dan krijg je wel weer eigen waarde en dan bouw je ook wel weer wat op. Ja. En dan kom je in het gewone leven terecht.
1: Als je nu naar de Tour de France kijkt. Denk je dan aan die tijd van toen en inderdaad met een gevoel van trots dat je daaraan hebt
2: dan zie je nu pas eigenlijk, kijk, we hebben het over 30 jaar geleden, hè, maar toen was dat natuurlijk ook gigantisch groot. En als ik nu naar kijk, ja, jezus, sorry voor de woordkeuze, maar toch gigantisch groot is. En dan denk je, nou ja, toch een onderdeel van mogen zijn en wel heel bijzonder. En dan ga je wel even terug in de tijd soms in je gedachten.
1: Welke ontwikkeling heeft de wielren in de tussentijd meegemaakt?
2: Ja, heb je even.
1: Nee.
2: Heel veel natuurlijk. Daarom. Ik zie hier een fiets staan. Er hangt hier kleding. Ik bedoel, doe de koelkast open. Ja, de renners van nu, de atleten van nu, ja, die hebben een compleet andere beleving.
1: Nee.
2: Heel veel natuurlijk. Daarom. Ik zie hier een fiets staan. Er hangt hier kleding. Ik bedoel, doe de koelkast open. Ja, de renners van nu, de atleten van nu, ja, die hebben een compleet andere beleving. Als voorbeeld, wij gingen wel eens een keer naar een etappe s'avonds even een bakje koffie drinken ergens

0: winkel met afgewogen, letterlijk en figuurlijk met weegschaaltjes van wat mag je eten. En heb je de hele dag op kop gereden, mag ik je vaker opscheppen? Heb je achter een peloton gezeten, kunnen ze meten? Dan eet je iets minder. Dus alles is letterlijk en figuurlijk op de weegschaal.
1: Welke kant gaat het op, denk je? Ik bedoel, het wordt steeds wetenschappelijker?
0: Het moet ook wel. Hè. Je hoort wel eens renners die bijvoorbeeld een half jaar eruit zijn door een blessure en die zeggen, maar ik heb dezelfde waardes als vorig jaar. Hè, dus ik zou eigenlijk weer voor in het peloton moeten rijden, maar het peloton is weer harder gaan rijden. Dus met de waardes van nu doe ik volgend jaar niet meer mee. Dus die ontwikkelingen zul je moeten volgen.
1: Maar er ligt toch een grens aan op een gegeven moment, of niet?
0: Maar goed, dat denken we met auto's, de Formule 1 ook. Ja, uiteindelijk, de rek zal, het is elastiek. Op een gegeven moment is de rek er wel uit, maar het kan altijd ietsje verder opgerekt worden.
1: Is er nog genoeg aanwas? Als je kijkt, er zijn steeds minder wedstrijden in Nederland bijvoorbeeld. Ook bij clubs minder
0: Er is minder aanwas. Ik bedoel, het begint natuurlijk in de basis met jeugdwielrennen. Dan kom je in de rondjes rond de kerk die verdwijnen. Ik ben dan koersdirecteur van Veenendaal.
1: Die is er nog wel.
0: Ja. Maken we ons heel hard voor, zodat inderdaad daar rijden we met de beste profs of de betere profs met goede amateurs. En die kunnen zich dan nog meten en zich ontwikkelen. Dus belangrijk dat Veenendaal bijvoorbeeld wel op de kalender blijft, maar net zo goed de rondjes rond de kerk zouden moeten blijven.
1: Ja, nou goed, dit is een oproep van Bart Voskamp, die de Tour de France weer uitgebreid gaat beschouwen en aanschouwen natuurlijk. Wie gaat er winnen?
0: Ja, het is natuurlijk wel heel makkelijk. Dat wordt waarschijnlijk Pogacar, Vingegaard of Del Toro. Del Toro gisteren natuurlijk gewonnen. En dat zou me niet verbazen als die toch mee het podium opgaat. Want die zullen ze heel lang vers houden. En die ploeg van UAE is zo sterk dat ze genoeg mannen hebben om op kop te rijden. Dus ik denk dat het is zoals ik je net zei.
1: Wat is het mooie van wielrennen?
0: Het mooie van wielrennen is de passie.
1: Hebben ze best ook.
0: Ja, zwemmen is ook passie. Maar kijk naar gisteren. Gisteren gebeurde er iets wat eigenlijk niemand had voorspeld. Hè. Het zou Pogacar, het zou Van der Poel worden. Daar speculeren we daarover. Maar vervolgens houdt Pogacar in om Del Toro te laten winnen. Maar dan wel met heel veel respect. Want Del Toro was de ene beste die dag. En die wint dan. Er gebeurt altijd wel iets dat je denkt, goh, dat hadden we toch net niet voorspeld. Dus dat is ook wel weer leuk.
1: Kijk, aan de buis gekluisterd. De radio ook aan misschien wel.
0: Vooral radio. Radio is mooi, want dan kunnen we zelf onze fantasie nog een beetje laten gebruiken.
1: Goed. Een zadelklopje.
0: Ja, het is niet meer het stalen ros. Het is een carbonros. Dat is heel veranderd.
1: Nou, we kunnen uren doorpraten, Bob. Je hoort het allemaal.
2: Ja, leuk.
1: Maar bedankt, Bart. En we komen elkaar er wel tegen. Veel plezier met de koers.
0: Ja, dank jullie wel.
3: Bart Voskamp dus. Robert Jan was bij hem op bezoek vandaag.

0: jonge zangeres heet Stella Lefty. Boston heet haar nummer van dit moment. Ze timmert wel een tijdje aan de weg al. En als je er echt wil zien, dan kan dat. North Sea Jazz gaat ze optreden, Stella Lefty.
1: Hoe leuk, hebben wij even uitgezocht net.
0: En dat is deze week, vrijdag, zaterdag en zondag. En zij treedt op zaterdag op, hè?
1: Ja.
0: Volgens mij hebben we dat...
1: Zaterdag, de line-up.
0: Ja. Heb ik goed onthouden. Ja, dat komt er ook weer aan. Ik ben er nog nooit geweest bij North Sea Jazz. Lijkt me best een keer leuk, moet ik je zeggen.
1: Oh ja, ik ook. Ik wilde ook zo graag een keer heen. Zo'n mooie sfeer. Ja, en Rotterdam natuurlijk, hè. Mooi stad.
0: Pardon?
1: Ja, sorry, ik zit hier tegenover Amsterdam natuurlijk.
0: Nou, wel van Utrechter, zeg maar.
1: Ja, Utrecht.
0: Dus Utrecht, mijn statie. Hey, maar we houden ons bezig en we hebben er vanmorgen over gesproken met de woordvoerder van VTens. Over die campagne die ingestart is, zeg maar. Niet ingegaan is, wil ik zeggen, gestart. Ja, de not done, maar het is dan not done.
1: Ja, mooie woordspelingen. Onze vraag aan jou vandaag is: hoe zuinig ben jij met drinkwater? Ja, in die campagne zijn ze gestart om ons extra zuinig, om ons op te roepen om extra zuinig te zijn met drinkwater bij warm weer. Ja, heb je nog goede tips om te besparen op dat drinkwater? Dat vragen we je. En er zijn wat reacties op binnengekomen. Heel veel mensen die zeggen ja, zet de kraan uit als je inzeept of shampoo in je haar doet onder de douche.
0: Oh ja, oké, wel koud.
1: Even droog staat. Ja, sta je helemaal te kippenvel te rillen.
0: Maar dat bespaart natuurlijk wel heel wat liters. Hè? Want volgens mij, wat zei ze ook weer, dat je 8 liter per minuut gebruikt of zo, hè, aan
1: ja,
0: water.
1: Ja, precies.
0: Drinkwater.
1: Ik weet dus, een gemiddeld persoon verbruikt 120 120 liter per dag. En in de zomer is 150, omdat we dan meer douchen en zo, meer water.
0: Oh ja, ja, ja. Overigens is een liter water ook een kilo, trouwens.
1: Oh, dat is hetzelfde. Ja. Oh, ja, dat is...
0: Maar een kilo water zeg je dan niet, maar je zei het goed.
1: Liter.
0: Een liter dus. Ja, veel verbruik. Ook chauffeur Peter, die luistert nu en die zegt: als chauffeur gebruik ik per week zo'n 12 liter drinkwater. Hé, dat is geweldig. Ja, je neemt natuurlijk water mee in je cabine en dat is wat je gebruikt. Dat is aanzienlijk minder. Maar goed, hij gaat wat douchen ergens. En dan gebruik je weer, als je een doucheplek hebt waar je als chauffeur staat, dan gebruik je gewoon weer zo'n 8 liter per minuut. En hij en zijn vrouw overwegen om een camper te nemen. Dus ook daar zijn we over aan het nadenken, over het waterverbruik. Vind ik een hele goede.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Nou, Caroline die zegt: mijn zoon die heeft een nieuwbouwwoning gekocht in Leerdam.
0: Ja?
1: Regenwater wordt opgevangen en gefilterd.
0: Mooi.
1: Dat het in een hele grote zak van. Zo, wat is het? Bijna ruim 4000 liter onder het huis terechtkomt.
0: Oh ja, wat goed zeg.
1: Daar worden de toiletten mee doorgespoeld.
0: Kijk.
1: De wasmachine gebruikt en de tuin mee gesproeid.
0: Ja, maar dat is mooi. Als je zo'n dubbel systeem hebt, en daar zouden we, ja, zeg maar, gewoon heel milieubewust allemaal mee.
1: Ja.
0: Als dat zou kunnen, overal.
1: Ja, blijkbaar is het al heel mooi dat dit gebeurt bij nieuwbouwwoningen.
0: Zeker, en wel goed.
1: Op gelet wordt.
0: Ja.
1: Ja, en Marieke zegt: kort douchen.
0: Zeker.
1: De kraan laten lopen tijdens het tandenpoetsen.
0: Kort pakken.
1: Gewoon even een beetje nadenken als je de kraan opendraait. Nou, dat is ook de kernboodschap van deze campagne zo, van VTens. En we praten erover door in Aan Tafel vanmiddag van 12 tot 2. En bij Aard in Utrecht komt thuis van 5 tot en met 7. Reageer op de vraag: hoe zuinig ben jij met drinkwater? Kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En geniet daar ook zuinig met water. Tenminste, volgens mij wel, toch?
2: Ja, ik probeer dat wel.
0: Bewust.
2: Ja, wel een regenton, grote regenton ook. En ik probeer plantjes te hebben die ook met weinig en met veel water terecht kunnen. Maar ik moet zeggen, ik heb ook een vijver. En in het begin deden we daar regenwater uit de regenton in. Zo van, nou ja, dat is toch gevallen.
0: Ja.
2: Maar dan wordt die heel voedselrijk. Dus die vijver die vullen we dan geregeld bij met drinkwater. Daar gaat eigenlijk misschien het meeste wel naartoe.
0: Want een voedselrijke vijver is niet goed, begrijp ik.
2: Nee,
0: dus
2: dan gaan er allemaal algen in groeien. En dan verstikken.
0: Ja, ja.
2: Ja, toen we hier kwamen, zaten er vissen in. Dus die wil je ook in leven houden. En de kikkers.
0: Ja.
2: En dan zie je dat je veel kunst- en vliegwerk moet uitvoeren om die vijver goed op niveau te houden. En als het een paar keer flink heeft geregend, zie je ook dat de algen meer gaan groeien en zo.
0: Ja,
2: dus,
0: ja.
2: Dus daar gaat nog wel water in. En verder, ja, doe zich gewoon inderdaad niet zoveel.
0: Nee. Volgende maand weer, hè?
2: Ja, vies meisje. Ja.
1: Oké. Okay. Of net als de katten, een kattenwasje.
0: Ik zei niks, hoor. Ik zei niks. Nee, ik bedoel, anders krijg ik toch het op een dag zo meteen. Overigens, heel kort nog even. Wel apart eigenlijk, hè. Ik begrijp dat zo'n vijver is niet al te groot. Maar
2: nee.
0: Ja, je gaat ervan uit dat een natuurlijke omgeving is. Als je regenwater hebt, dat het natuur is. En dat dan de vissen juist wel zich gaan
2: Ja, maar het is stilstaand water, dus dat scheelt. En je ziet het natuurlijk in de zomer ook overal in stilstaand water gebeuren. Er gaat van alles gaat er groeien, algen gaan groeien. En als het dan ook nog te warm wordt, want laatst was het natuurlijk zo warm. Ik stak mijn hand erin en denk, oh, die vissen, weet je wel. Want toen heb ik er gelijk weer water bij gedaan, omdat ze niet wil dat die vissen doodgaan. Omdat het water 8, 29 graden is.
0: Zo.
2: Weet je wel? Dus, en in stromend water is dat anders. Maar je zag het ook gebeuren in die hitte anderhalf week geleden. Dat bepaalde vijver van die visvijvers en ook doodlopende rivierarmen. Mm-hmm. Ja, die werden ook door Rijkswaterstaat bijvoorbeeld en visverenigingen leeggehaald van vis. Omdat vis daar
0: die
2: gewoon eigenlijk lag
0: te
2: stikken.
0: Te heet.
2: Ja, te heet.
0: Misschien krijgen we wel weer zo'n hete periode, zo'n hittegolf. Vandaag nog niet, toch?
2: Vandaag nog niet. Ik heb wel wat meer zon nu inmiddels uitstaan voor vandaag. Je ziet nu ook dat op meer plekken de zon er toch wel leuk bij komt. Dus ik heb goede hoop dat we toch flinke perioden met zon hebben. Straks gaan er ook stapelwolken gevormd worden. Nou, een redelijk vriendelijk weer, denk ik. Vriendelijk zomerweer, 20 graden nu al.
0: Ja.
2: Een stevige westelijk windje, vlagerig westelijk windje ook. En temperaturen die op 25 graden uitkomen, ook morgen. En de dagen daarna gaan die temperaturen omhoog. En uiteindelijk begint dan de hittegolf waarschijnlijk vandaag. Maar is die pas een feit, zeg maar, ergens begin volgende week, omdat we een paar keer 30 graden moeten hebben gehad om de hittegolf definitie recht te doen.
0: Oké, de definitie is ook nog, want 25 graden is de zomerse waarde die gehaald moet worden, dan moet je dan 3 dagen hebben?
2: Vijf dagen op rij, minimaal 25 graden, waarvan er 3 minimaal 30 graden hebben.
0: Oké.
2: Dus 3 dertigers moeten erbij.
0: Ja, niet dat iedereen er blij mee is, maar we gaan wel op naar die 30 vandaag nog niet.
2: We kunnen er niks aan doen. Ja. Rustig aan, rustig doen.
0: Ja.
3: Wij gaan ons koest houden.
0: Ja. Anne en ik gaan een partij rustig aan doen, want zometeen is Pieter er gewoon met de hits uit Holland. Dus wij gaan even kalm aan. Grieta, wij spreken elkaar morgen weer. En sowieso ben je de hele dag bij ons op de zender. Dus aan tafel vanmiddag en bij Aart in Utrecht komt thuis. Oké.
2: Mooie dag.
0: Hetzelfde en dank voor vanochtend. En wij gaan even zonnig afronden. Utrecht is wakker met Michel Delpech, Pour un Flirt.
3: Leuk.
0: Anne, op tijd weer de wekker zetten.
3: Tot morgen.
0: Utrecht is wakker. Morgenochtend vanaf 6 uur.

0: zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
0: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
3: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
3: All right, that's fair.
0: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en...
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Een heel goedemorgen en fijn dat u er weer luistert en er weer bij bent. Bij Eemland 1 Actueel op deze maandag 6 juli. Ja, ik heb altijd de weetjes voor u, hè, dat weet u. En wat leuk is om te weten vandaag, is dat het Wereldkustdag is. Ja, en als u nou niet zo van het kussen bent, maar wel van gebakken of gefrituurde kip, nou dat treft, want het is ook Wereldkipdag. Gebakken, gefrituurd of hoe het ook maar lekker vindt, vandaag is dé dag om er extra van te genieten. Goed, wat hebben wij verder vandaag bij Eemland 1 Actueel? Vandaag is mijn gast Ton van den Oudenalder. Ton heeft zich ruim 17 jaar ingezet voor de historische kring Baren. Hij was de man achter tientallen tentoonstellingen, historische onderzoeken en publicaties. Met hem ga ik in gesprek over 17 jaar Barense geschiedenis en zijn deel daarin. Verder krijgt u het weer van onze weerman Klaas Bijker, sport van Arjan Klaver en we schakelen over naar Bunschoten-Spakenburg, naar Willem van Veluwe. En u krijgt de nieuwsberichten uit de regio. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 6 juli.
8: De omroep voor regio Eemland.
6: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: We begonnen in 1984 en toen lanceerde Wham de single Wake Me Up Before You Go Go. En dat zou uitgroeien tot hun allereerste nummer 1 hit. Vandaag praat ik met Ton van den Oudenalder, de man achter de vele mooie tentoonstellingen, publicaties en historische onderzoeken die hij deed voor de historische kring Baren. Ton, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, laten we eens even naar jouw achtergrond kijken, Ton. Want geboren in Utrecht. En waar was dat in Utrecht?
1: Dat was in het centrum van Utrecht, vlakbij de molen. Ik weet niet of je in Utrecht de molen kent, aan de Abelaarstraat.
0: Ja, zeker.
1: Daarachter loopt een straat parallel de draaiweg.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een hele oude straat in Utrecht en daar ben ik geboren.
0: Daar ben jij geboren. En ben je daar ook getogen of was jij al heel snel daar weg?
1: Nee, ik ben daar getogen. Ik heb er zelfs, toen ik pas getrouwd was, nog een maandje of 9 ingewoond bij mijn ouders boven.
0: Toen ging dat zo, hè?
1: 25, toen ging ik Utrecht uit.
0: Ja.
1: 24, dacht ik.
0: Ja, dus jij hebt ook je schooltijd in Utrecht doorgebracht.
1: Ja, ik heb al mijn scholen in Utrecht doorgebracht.
0: Ja, en toen naar Baren gegaan?
1: Ja.
0: En wat bracht jou in Baren?
1: Zoals gebruikelijk vaak, het werk.
0: Ja, en wat deed je voor werk, Ton?
1: Ik werkte in de grafische industrie en ik kreeg toen een baan. In eerste instantie had ik een baan in Delft, maar ik had nog geen auto. En dan zag je op het station de achterlichtjes van de trein, als je terug naar huis wilde, altijd in de verte wegrijden.
0: Aha.
1: Daar had ik zo de balen van. Toen heb ik een baan dichter bij Utrecht gezocht en dat werd Baren. Bij Bos & Keuning grafische bedrijven.
0: Een heel bekend bedrijf, hè, Bos & Keuning.
1: Een hele grote bekende drukkerij toen de tijd.
0: Ja, absoluut.
1: Daar heb ik 19 jaar gewerkt.
0: Ja, en intussen al zo'n 50 jaar inwoner van Baren.
1: Dat klopt, feilloos.
0: Ja, ja. En jij was van jongs af aan al geïnteresseerd in geschiedenis. En waar begon dat? Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Dat begon eigenlijk door mijn ouders. Die waren nogal gek op musea bezoeken. Met name in Utrecht, het Centraal Museum stond altijd hoog op de lijst.
0: Ja.
1: En daar lag in de kelder een heel oud schip wat opgegraven werd op de burgemeester van Tuilkade, meen ik. En dat schip dat ligt er nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: En daar hing altijd zo'n aparte geur van de conserveringsmiddelen, denk ik, van dat schip. En dat triggerde mij dan. Ga je eens verder kijken, wat is er nog meer in Utrecht dan oude dingen. En op een gegeven moment waren ze in Utrecht op het Domplein. Daar heb je de kloostergang. Ah. Daar waren ze een brandput aan het graven. En daar kwam een heleboel aarde uit. Daar zaten ook wat botresten in van monniken die daar ooit begraven waren. Maar daar zat ook rood aardewerk in. En dat rode aardewerk, dat bleek Romeins aardewerk te zijn.
0: Ja, want de Romeinen waren ook...
1: Ja. Ja, die hadden daar een vesting. En dat op het Domplein zat toen de tijd, en dat is heel curieus eigenlijk, zat een archeologische afdeling en die werd gerund door een mevrouw Isings. En dat bleek later, toen ik tentoonstellingen in Baren deed bij de historische kring, heb ik ooit eens een tentoonstelling over schoolplaten gedaan.
0: Ja.
1: En daar waren nogal wat schoolplaten van Isings bij.
0: Ja, de oude schoolplaten, Ton. Ja.
1: Ja, de oude schoolplaten. Ja. En een van de dochters was die mevrouw die ik daar toen heb leren kennen.
0: Kijk, en in jouw jeugd, zeg maar, hè, op school, was jij toen ook al geïnteresseerd in wat de geschiedenisleraar of lerares te vertellen had?
1: Ik was in bijna niets geïnteresseerd, behalve in adreskunde en geschiedenis. En
0: ja.
1: Met name geschiedenis stond bij mij hoog op het lijstje.
0: Ja, en je bent toch steeds overgegaan.
1: Ja, weliswaar regelmatig met de hakken over de sloot.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is ook over, hè?
0: Ja, ja. En toen ben je dus niet echt gelijk de geschiedenis ingegaan qua beroep. He, want je kwam bij die grote drukkerij terecht. Is toen wel die liefde voor de geschiedenis eigenlijk altijd wel gebleven?
1: Die is altijd gebleven. Ik heb me met name toen de tijd heel veel verdiept in de Egyptische archeologie, de Egyptologie.
0: Ja.
1: En heb daar ook wat cursusjes toen in gevolgd. Ik heb altijd spijt gehad dat ik op school toch niet beter mijn best gedaan heb en toch niet archeologie ben gaan studeren.
0: Ja.
1: Of geschiedenis in het algemeen ben gaan studeren. Maar dat heb ik later redelijk goed gemaakt door met name de historische kring.
0: Nou, absoluut. In 2009 werd jij vrijwilliger bij de historische kring in Baren. En wat jij daar allemaal hebt gedaan. En daar gaan we na de muziek over verder praten. Dus blijf aan de lijn. We gaan even een mooie plaat draaien en dan gaan we het uitgebreid hebben over jouw werk bij de historische kring in Baren.
1: Oké.

0: prachtig nummer van Christopher Cross, Sailing. En hij was maar liefst goed voor 3 Grammy Awards, deze plaat. Ik praat met, ondertussen gaan we het hebben over, ja, nou ben ik even de naam kwijt. Ton van den Oudenalder. Ja, joh, Ton. Ja, hartstikke goed. Ton, we hadden het net over een beetje, klein beetje over jouw voorgeschiedenis. Hè? Geboren en getogen in Utrecht. En altijd al, altijd al die interesse voor de geschiedenis en voor de oudheid. En toen in 2009 werd jij vrijwilliger bij de historische kring Baren. En ja, en daar begon het, als ik het goed heb, met een tentoonstelling over de spoorwegen. Klopt dat?
1: Dat klopt.
0: Ja, en hoe kwam je daar zo? Ja, en hoe ging dat zo?
1: Nou, eigenlijk, er waren 2 oudere leden die de tentoonstelling verzorgde daar bij de historische kring. En die hadden beide gezegd, wij willen stoppen. En toen kwam ik als nieuweling binnen en toen zeiden ze van, nou, misschien is het leuk dat jij dat gaat doen. Je weet wel wat van geschiedenis en misschien is dat de moeite waard. Maar ik sputterde een beetje tegen, want ik zei, ja, maar ik weet niks van Baren, want ik woon hier al wel 30 jaar, maar dat wil niet zeggen dat je de geschiedenis goed kent.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was geen probleem, daar zouden ze me wel mee helpen. En toen ben ik de eerste tentoonstelling met deze 2 heren, dat ging dus over de spoorwegen, ben ik met ze meegelopen.
0: En als je het dan over de spoorwegen hebt, heb je het dan over algemene spoorwegen? Of was dat puur wat er hier in Baren is?
1: Dat was echt op Baren gericht. Alles wat we bij de historische kring met tentoonstellingen doen, is eigenlijk altijd op Baren gericht. Moet een link met Baren hebben.
0: Ja.
1: En dat was in dit geval ook, het ging er toen om, als ik me goed herinner, over dat de spoorwegen in Baren 130 jaar in Baren zat.
0: Ah.
1: En zo hebben we ook 10 jaar later in 140 jaar gevierd met een tentoonstelling. En ook weer 10 jaar later, en dat is pas geweest, een tussentijdse tentoonstelling voor 150 jaar.
0: Ja. Wat zijn nou, Ton, als je nou zo terugdenkt, hè, want je hebt uiteindelijk heel wat jaartjes daar bij die historische kring rondgewandeld en je hebt onderzoeken gedaan en je hebt archieven uitgeplozen. Als jij nou wat van wat voorbeelden zou willen noemen van, ja, wat stak er nou voor jou echt bovenuit? Dat je zei van, nou, daar heb ik zo'n mooie herinnering aan.
1: Nou, de eerste tentoonstelling eigenlijk die ik gemaakt heb, zelfstandig gemaakt heb, is over eerste stenen geweest. En dat kwam omdat ik in het archief bij ons zag ik 6 of 7 eerste stenen liggen. En ik had helemaal niks met eerste stenen. Maar dan word je toch een beetje getriggerd van, wat is nou het verhaal achter iedere steen? Wie heeft hem gelegd? Wanneer is dat geweest? En waarom is dat gebeurd? En waarom mocht deze persoon dat doen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, al dat soort dingen heb ik toen uitgezocht. Toen ben ik op mijn fiets door Baren gaan rijden en is alle straten doorgefietst en opgeschreven overal waar ik een eerste steen zag. Toen zei men tegen mij, voordat ik eraan begon, ja, er zijn in Baren zo'n 30 eerste stenen. Dat leek mij een beetje weinig voor een plaats als Baren met heel veel oude villa's.
0: Ja, want dat is inderdaad een feit, hè. Dan kom je heel veel oude villa's met toch ook wel bekende mensen die daar gewoond hebben tegen.
1: Absoluut. En dat maakt het ook zo interessant dat je, dus de geschiedenis van de villa hangt eigenlijk van die eerste steen af. Want de bouwheer wordt meestal daarop genoemd. Het jaartal van oplevering wordt daarop genoemd. Dus je kunt er al een heleboel geschiedenis uithalen en aan vastkoppelen.
0: En wat heb je zoal gevonden? Wat waren bijzondere vondsten, zeg maar?
1: Nou, de meest bijzondere en leuke vondst was eigenlijk niet eens een steen, maar de laatste spijker.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder, ja.
1: Dat was een houten gebouw. Dat gebouw bestaat nog. Dat is het theehuis aan de Hilversumse straatweg richting Lage Vuursen. Van Isings. Dat theehuis, dat is in hout gebouwd. En daar zit aan de buitenkant een plank gespijkerd. En daar staat op de laatste spijker. En dat vond ik toch ook wel weer heel curieus.
0: Ja.
1: En je komt op, bijvoorbeeld op de Eemnesserweg staat Villa Pera. Daar zit ook een eerste steen in. Die eerste steen, daar staat de naam op van de steenlegger. Dat was een jongetje van een jaar of 3, 4.
0: Hmm.
1: En die heette Harbrink Numan. Van zijn achternaam. Maar het gekke was, op het moment dat de steen gelegd werd met die tekst, mochten ze officieel die naam Harbrink Numan niet voeren. Ze hadden maar 1 achternaam, dat was alleen Harbrink.
0: Oh.
1: En pas 10 jaar daarna is het gelukt om dat Numan aan vastgekoppeld te krijgen en officieel erkend daarmee te worden.
0: En weet jij
1: maar
0: ook waarom?
1: Dus die naam al eerder.
0: Ja, weet jij ook waarom dat was? Dat dat niet mocht, twee namen?
1: Nou, het was een statussymbool, hè. Als je een grote villa had, moest je ook een dubbele naam hebben. Zo
0: ach,
1: hoorde dat.
0: Ach, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Dus puur status.
0: Ja.
1: Zo heb ik een tentoonstelling ooit eens gedaan over begraven in Baren. En ik heb het altijd leuk gevonden om dan een titel te bedenken voor de tentoonstelling die een beetje intrigerend is. En die had ik genoemd Zand erover.
0: Dat vind ik wel heel toepasselijk.
1: Daarom, die was heel toepasselijk. Maar het was wel een beetje een tentoonstelling met een beetje een schrikmoment erin. Want als je dan de historische kring binnenstapte, het eerste wat je zag was een doodskist.
0: Mm. Dat vond niet iedereen even leuk,
1: denkt,
0: natuurlijk.
1: Oh, ja. Daar gaat het dus over.
0: Ja. En was dat ook wel, gaven ze jou daar carte blanche bij de historische kring?
1: Ja, helemaal. Nou, bijna helemaal.
0: Bijna.
1: Eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Bijna helemaal.
0: Nou, hoe heerlijk.
1: Ooit heb ik het idee gelanceerd voor een tentoonstelling over moorden in Baren.
0: Oh, dat lijkt me ook wel leuk.
1: Ja, zeker. Maar had ik willen noemen Baren Moordplaats.
0: Ja.
1: Had ook een leuke titel geweest, maar een van onze hoofdsponsors toen de tijd was ooit eens betrokken bij een moordzaak.
0: Oh.
1: En toen vond het bestuur het toch niet zo leuk om dat eigenlijk allemaal nog eens een keer uit de doeken te doen.
0: Nee.
1: En daar had ik ook wel een beetje begrip voor.
0: Ja.
1: Maar ik heb toen de tijd wel alle moorden in Baren uitgezocht en netjes omschreven en precies verteld wat er toen gebeurd is en al dat soort dingen.
0: Ja, even als je één moord eruit pikt, even eentje. Was er echt één dat je zegt van nou, dat was toch wel eventjes, dat was wel even wat.
1: Ja, er is er één geweest. Toevallig ook nog iemand die ik ooit gekend heb. Ooit zat er in de Bremstraat, in een schuurtje, zat een postzegelhandelaar. En die postzegelhandelaar, die woonde daar niet. Die huurde alleen dat schuurtje. En daar had hij zijn postzegelhandeltje. En ineens was de man verdwenen.
0: Mm.
1: En toen bleek later dat hij vermoord was door zijn vrouw en zijn dochter. En dat daar is de politie achtergekomen doordat er eigenlijk in de poort achter het huis waar ze woonde, de politie was natuurlijk een beetje op het spoor gezet. Hij is er niet, waar is die?
0: Ja.
1: Zagen ze een tegel liggen en die lag een beetje los te wippen. En die tegel, daar dacht iemand van, laat ik eens even kijken wat eronder zit. En daar lag dus een deel van deze goede man.
0: Ach, jeetje. Waarschijnlijk waren zijn postzegels heel veel waard. En,
1: waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja,
1: toen en dacht nog wel.
0: Ja. Even tot slot, Ton, want jij kan natuurlijk fantastische verhalen vertellen. En ik zou zo lang met je willen praten, maar we hebben maar beperkt tijd. Ik heb gelezen ergens dat jij ook een bijzondere kerstkaart hebt ontworpen voor Prins Bernhard.
1: Dat klopt.
0: Kun
1: dat
0: jij even kort het. Ja, wat is het verhaal daarachter?
1: Nou, het verhaal was eigenlijk heel simpel. Prins Bernhard die was voorzitter van het Wereld Natuurfonds toen de tijd. En die ging natuurlijk met de toenmalige directeur van het Wereld Natuurfonds, ging die wel eens op reis en maakte hij foto's van panda's. En Prins Bernhard leek het een leuk idee om eens voor zijn kennissenkring een kerstkaart te hebben met panda's daarop. En toen moest ik naar het paleis. De directie van Bos en Keuning was uitgenodigd om te komen. Maar die zei, ja, dat is niks voor ons. Ga jij maar, jij hebt daar meer kaas van gegeten dan wij. Dus ik ben naar het paleis gegaan. En ik moest in de oude fotoboeken van Prins Bernhard zoeken naar leuke foto's van panda's die geschikt waren om een kerstkaart van te maken. Nou, dat heb ik toen de tijd gedaan.
0: Ja.
1: Ik had toen te maken met de secretaresse van Prins Bernhard. Ja.
0: Zo dichtbij kwam je.
1: Zo dichtbij kwam ik. Het jaar erop moest dat weer gebeuren met andere afbeeldingen. Toen kreeg ik rechtstreeks te maken met de secretaresse van Prins Bernhard.
0: Kijk,
1: en het derde jaar dat ik het gedaan heb, kwam Prins Bernhard even een handje geven en me even bedanken voor de leuke kerstkaart.
0: Nou kijk, heb je toch nog de ladder
1: dus dat
0: bekomen.
1: Was op zich heel leuk.
0: Ja, nou Ton, wat een leuke verhalen. En ik weet zeker dat je er nog veel meer hebt. We moeten helaas dit gesprek afronden. Ruim 17 jaar mooi en interessant werk ook gedaan voor de Barendse Kring. Historische kring moet ik zeggen. En ja, wat zijn nou je toekomstplannen? Wat ga je nu doen?
1: Ja, ik zit nu in Dronten. Daar heb ik een appartement gekocht. Daar sta ik nu voor.
0: Ja.
1: En daar zijn ze met de afwerking binnen bezig. En daar ga ik wonen. Mijn dochter woont hier in de buurt en de kleinkinderen wonen hier. En dat, daar ga ik me hier bezighouden, ook weer met geschiedenis. Weliswaar heeft Dronten een korte geschiedenis, 65 jaar. En ik ga hier, wat mijn tweede hobby is, is in de natuur wandelen en kijken naar vogels. En ga ik hier ook een beetje vogelen.
0: Nou Ton, ik hoop dat je nog heel veel mooie jaren daar in Dronten gaat hebben. En dat je toch hele leuke verhalen naar boven gaat weten te halen van de geschiedenis van Dronten. Ik dank je voor dit gesprek en voor je fijne tijd en een hele mooie dag gewenst.
1: Dankjewel.

0: 1977 was dat alweer. De Jackson 5 met Blame It On The Boogie. En natuurlijk met Michael daarbij. En dan is het tijd voor Klaus Bijker met het weer.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaus Bijker.
0: Goedemorgen Klaus.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat klinkt je ver weg? Waar ben je helemaal?
2: Nou,
0: ja, daar
2: ik
0: ben
2: doe
0: je.
2: Mijn best.
0: Ja, nee, ja, daar ben je. Daar ben, je.
2: Ben ik wat dichterbij?
0: Je bent hartstikke lekker dichtbij. Weet je wat voor dag het is vandaag?
2: Ja.
0: Ja, het is internationale dag van de kus.
2: Van de kus.
0: Van de kus, maar ook van de kip. Dus ben je niet zo van het kussen, dan kan je altijd nog overschakelen naar de kip.
2: Nee, ik dacht van kies.
0: Nee, kus. Je kan ook allebei doen hoor, dat mag ook. Dus dan ga je eerst kussen en dan ga je daarna aan de kip.
2: Nee, maar ik dacht aan die groep kies.
0: Ja, ja, die ken ik ook. Wat een ja, nou, laat ik mijn mond maar houden.
2: Waren vreemde mensen.
0: Laten we het daar maar op houden. Ja, Klaus.
2: Met die tong uit.
0: Oh, wat had die man een lange tong. Ja. Jeetje, over kies gesproken. Maar laten we het over het weer hebben.
2: Ja.
0: Wat gaan we doen vandaag qua weer?
2: Wat gaan we doen? Ja, we gaan een overwegend bewolkte hemel aanschouwen. Af en toe een zonnetje er doorheen, zoals nu. Er staat vrij veel wind uit een westelijke richting. En de temperaturen zijn net niet zomers. Dus een graad 23, 24. En daarmee is het bij ons een stuk frisser als het zuiden van het land. Daar kan het 28 graden worden.
0: Ja.
2: Dus er zijn aardige temperatuurverschillen. En dat blijft een paar dagen zo. Er kan morgen overmorgen een heel klein beetje regen vallen uit de wolkenvelden vanaf de Noordzee. En daarna gaat de wind de Noordoosthoek opzoeken. Een hoge drukgebied komt dichterbij. En die Franse hitte schuift langzamerhand naar ons toe.
0: Het is verschrikkelijk daar, hè, Klaas.
2: Ja, ja, nou, zo verschrikkelijk wordt het hier niet. Ook niet zoals een paar weken geleden, maar... Ja, het is een beetje lastig in te schatten, want terwijl het vanuit Frankrijk opwarmt en dat nou heel langzaam naar ons toe gaat, wordt het ten noorden van ons steeds frisser.
0: Ja.
2: Dus Noordoost-Europa krijgt een koude periode met veel regen, met noordenwinden. Mm. En dat houdt ergens op bij het noorden van Duitsland. En in Polen zit er ook in en heel Scandinavië. Dus moeten we even afwachten of, op welke... plek wij zitten op zich van die kou en die hitte.
0: Ja.
2: Maar het lijkt erop dat toch de hitte zoals zo vaak gaat winnen.
0: Oh.
2: En dat betekent een hittegolf. Maar geen, niet boven de 35, maar wel boven de 30 dan.
0: Poeh, nou, we gaan het meemaken, Klaus.
2: En, ja. Ja, en ik heb nog een tip. Als je helemaal niet houdt van de tippen...
0: Ja, ik hou van tips. Ik hou van, ik hou wel van tips, ja.
2: Moet je naar de hoogste punten van Groenland gaan? Boven de ijskap is het, wat denk je?
0: Nou,
2: warm?
0: Nou.
2: Min 10.
0: Min 10. Oh.
2: In de hoogzomer.
0: In de hoogzomer. Nou ja, is dat een goed teken qua milieu en alles?
2: Nou, goed teken. Dit is niet iets abnormaals, hoor.
0: Nee.
2: Dus die ijskap, het midden van Groenland, dan komt de temperatuur bijna nooit boven nul.
0: Nee, nou ja, dat moet ook niet. Dat moet ook niet gebeuren.
2: Dat moet ook niet.
0: Nee, want als dat gaat smelten, dan ja.
2: Ja, als dat gaat smelten, dan, moeten wij naar Duitsland vluchten.
0: Laten we...
2: De heuvels en de bergen.
0: Nou, we laten maar lekker hier blijven. Klaus, dus vandaag een beetje bewolkt, niet al te warm, maar wel lekker. Wel gewoon lekker.
2: Wel lekker, ja. Een klein beetje broeierig, denk ik.
0: Ja?
2: En morgen overmorgen is hetzelfde. En daarna begint weer een grote opwarming. Die kan resulteren in een hittegolf. Maar
0: nou,
2: dat is nog lang niet zeker.
0: We gaan het horen van jou. Jij bent er morgen weer.
2: Ja.
0: Dankjewel voor vandaag. Fijne dag. Tot morgen. Dag, hè.
2: Dag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, dan is het tijd voor nieuws van de dag uit de regio. En we lezen in het AD dat er in het afgelopen weekend binnen 4 uur tijd 2 explosies waren in de wijk Vasthorst in Amersfoort. Na de Narcisstraat was het ook raak aan het Wieringenpad. Na onderzoek van de politie is vastgesteld dat er sprake was van lichte schade. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de explosies en tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor motief tegen wie dan ook. Op de kamp in Amersfoort ontstond zaterdagmiddag een gaslek in een woning, zo meldt het AD. De melding kwam binnen rond 12 uur in de middag. Het gebied rondom de woning werd door de politie afgezet met lint. De brandweer was snel ter plaatse en kon het lek dichten. Netbeheerder Stedin heeft daarna alles gecontroleerd en gezorgd voor verdere afhandeling. Blauwalg. Ja, blauwalg is aangetroffen aan de Westdijk in Bunschoten. Het betreft het kleine zeetje. Ook vorig jaar is hier blauwalg aangetroffen, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt op deze locatie een negatief zwemadvies. Vooral ouderen, kinderen en huisdieren kunnen maag- en darmklachten krijgen. Om risico's te voorkomen wordt dan ook spelen en zwemmen in het ondiepe water afgeraden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dan gaan we verder met de nieuwtjes van deze dag. Volgens de website van Eemland 1 was Park Groeneveld bij Kasteel Groeneveld dit weekend omgetoverd tot een groot muziekterrein. 3 dagen lang was het festival Wonderfeel neergestreken bij het kasteel. Overal vandaan kwam het publiek met duizenden tegelijk naar Baren. Bezoekers waren dol enthousiast over het aanbod aan muziek en de locatie. Dus waarschijnlijk zijn ze er volgend jaar weer. Goed, het volgende nieuwtje. In Soest vond dit weekend voor het eerste Peuk-Meuk-dag plaats. Dit was onderdeel van een landelijk initiatief tegen zwerfafval door sigarettenfilters. In Artichok gaf Bernadette Hakke, bekend als het Peukenmeisje, de aftrap met een lezing over de schadelijke impact en dan met name van sigarettenfilters op het milieu. Daarna trokken vrijwilligers de straat op. Peukmeukdag wil bewustwording creëren en pleiten voor minder filters op straat volgens de organisatie. En dan tot slot, de Soesterse Gabrielle Strumpel kan terugkijken op een bijzondere week tijdens de European Transplant Games. Naast het winnen van 4 gouden medailles bij het zwemmen, het petanque en zelfs bij het Nederlands transplantatie walking voetbalteam dat met een knappe 4e plaats een mooie prestatie neerzette. Ja, heeft u daar nou nog nooit van gehoord? Dit jaar is Nederland gastland voor het Europese transplantatiespelen, zoals dat ook wel heet. En ze vinden plaats in Arnhem plaats een mooie prestatie neerzetten. Ja, heeft u daar nou nog nooit van gehoord? Dit jaar is Nederland gastland voor het Europese transplantatiespelen, zoals dat ook wel heet. En ze vinden plaats in Arnhem. Getransplanteerden, donoren en professionals komen daar.

0: Achtereenvolgens was dat Cool and the Gang met Heidi High uit 1982. En u hoorde, ja, wie anders dan de Beach Boys. Met dit weer moet je gewoon luisteren naar de Beach Boys. Met God Only Knows. En met dit weer, ja, is er geen sport, hè Arjan?
1: Het is komkommertijd.
0: Het is komkommertijd. Ja. Arjan Klaver zit tegenover mij. En hij heeft gespeurd en gespeurd. En...
1: Ja, maar er is wel wat gevonden, wel wat gevonden. Jawel,
0: ja, vertel, jawel. Wat heb je gevonden?
1: Voetbal, nog voordat de veelbesproken overstap van Izzedine Dekidjak van IJsselmeervogels naar Spakenburg gestalte krijgt, heeft eerste divisionist RKC Waalwijk de rechtsbuiten losgeweekt bij de Blauwe. En voor de komst van de 26-jarige Amsterdammer, die waarschijnlijk vandaag tekent bij de Brabanders, betaalt de profclub de tweede divisionist een afkoopsom.
0: Ik ben benieuwd hoeveel.
1: Ik ook.
0: En, kan je leuk van op vakantie, ja, volgens mij.
1: Dan heb je heel veel geld. Maar ja, je bent wel Dekidjak ben je kwijt. Want het plotse wegvallen van deze spelers voor Spakenburg natuurlijk een aderlating. Beaamt ook Nick van Twillert, lid van de technische commissie van de Blauwe. Wij vonden Izzedine als speler al geweldig. Vandaar dat we hem begin dit jaar ook hadden gecontracteerd van IJsselmeervogels natuurlijk. Dat is een hele rel geweest, maar goed. Het liep dus anders.
0: En nou gaat hij weg.
1: En nu gaat hij dus weg.
0: Dat is wel snel, hè?
1: Jazeker. Ja. Daar waar twee mensen
0: dan loopt
1: strijden,
0: de derde.
1: Dan loopt de derde ermee weg. Het was zwemmen afgelopen weekend vanaf donderdag in, waar was het ook weer, Eindhoven. De zwemmers van ZPC Amersfoort hebben afgelopen weekend uitstekende prestaties geleverd tijdens de NK Langebaan zwemmen in Eindhoven. Met meerdere nationale titels, een Nederlands record en diverse podiumplaatsen keerde de ploeg met een rijke medailleoogst huiswaarts. Maar er gebeurde meer. De Team NL zwemselectie voor de Europese kampioenschappen wedstrijden open water zwemmen in Frankrijk en de Europese para zwemkampioenschap in Turkije zijn bekend. Nienke Boerenfijn en Femke Spiering van ZPC Amersfoort vertegenwoordigen Nederland op het EK in Parijs. En dat is met de estafette. En ook Casper Corbo zien we daar op de 200 meter schoolslag. ZPC'er Thijs van Hofwegen komt op het para EK in Turkije uit op de 100 meter vrije slag, 100 meter rugslag en 100 meter schoolslag. Een hele agenda vol voor onze grote vriend.
0: Nou zeg. En trouwens, had jij wel eens gehoord van de Europese transplantatie games?
1: Jazeker.
0: Ja. Ja. En ben je er wel eens bij geweest?
1: Ik ben er niet bij geweest, maar het was ook voor de eerste keer dat het in Nederland is georganiseerd.
0: Ja, klopt.
1: Daarvoor was het in Zuid-Afrika. En
0: nu in Arnhem.
1: En nu in Arnhem.
0: Ja, en Gabrielle Strumpel uit Soest, die heeft maar liefst 4 gouden plakken daar weggehaald.
1: Dat klopt, dat heeft ook in de Soester Krant gestaan.
0: Ja, goed hè? Ja. Ja, we zijn weer trots.
1: We zijn trots op
0: onze sporters. We zijn super trots. En we zijn ook trots op Willem van Veluwe. Goedemorgen Willem. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen de oude.
0: En vertel, wat heb jij voor nieuwsjes?
2: Nou, het was natuurlijk, het heeft heel wat in feest gedreven. Wat Arjan net vertelt over Dekidjak. Want ik had een jaarlijks uitje met het visserskoor. En toen werd het op een zaterdagmorgen om 11 uur bekend dat de Dekidjak dus naar RKC zou gaan.
0: Ja.
2: En wij hebben heel veel rode mensen in het visserskoor en een klein gedeelte blauwe mensen. Daar ontstond de nodige hilariteit, want de blauwe die pakken een transfersom die toch zo'n beetje rond de 1,5 ton zou liggen.
0: Zo.
2: En IJsselmeervogels, ja, die grijpt er gewoon naast, omdat hij niet meer bij hun onder contract staat.
0: Nee, is dat dus, nou eigenlijk, Willem, als ik jou even mag onderbreken, hè, is dat nou eigenlijk wel misschien wel goed dat hij richting het Brabantse land is gegaan? Is dan die strijd tussen blauw en rood een beetje over?
2: Zeker. Ik denk ook dat het voor de speler beter is.
0: Ja,
2: de speler die heeft uiteindelijk het seizoen wel goed afgemaakt. Heeft ook mede aan te danken dat IJsselmeervogels in de tweede divisie gebleven is. Maar gaat hij naar Spakenburg, dan krijgt hij toch de hoon van de rode supporters. In de derby gaat dat weer meespelen. Het is denk ik ook heel goed dat hij toch naar RKC gaat. Voor hem is dat ook beter.
0: Nou, we wensen hem daar ook heel veel succes. Want uiteindelijk is het een goede speler. Dus laten we hopen dat hij daar maar wat langer op zijn plek zal zijn.
2: Ja, en daar gaat hij natuurlijk betaald. Hè? Daar komen de contracten staan. En daar kijken we natuurlijk ook wel leuk op terug. Als we hem in de eerste divisie zien en hij gaat daar heel goed doen. Dat is ook natuurlijk heel leuk, joh.
0: Absoluut, absoluut. En verder, Willem, heb jij nog leuke mensen aan tafel gehad?
2: Ja. Vanavond gaan wij de opnames maken wat dan dinsdag, donderdag weer uitgezonden gaat worden. We gaan vanavond met de presentatoren Bart Bos en Henk van der Groep het WK van Oranje bespreken. En nog de huidige wedstrijden, daar gaan we dan een terugblik op doen. En vooruitkijken naar een eventuele finale. Dat
0: en als ik nou aan jou een voorspelling mag vragen, wie denk jij wordt kampioen? Gewetensvraag.
2: Ja, die vraag had ik niet verwacht, moet ik zeggen. ik denk toch dat Argentinië wel een hele grote kans maakt. Die Messi is zo goed in vorm.
0: Ja, denk jij dat?
2: Ik denk dat Argentinië wel de grootste kans maakt.
0: Dus niet Frankrijk of Engeland?
2: Nee, Engeland had het gisteren ook heel erg moeilijk met Mexico.
0: Ja, maar ze hebben wel gewonnen.
2: Hebben wel gewonnen in een prachtige wedstrijd overigens.
0: Ja, met 10 man, hè? Met 10 man.
2: Ja.
0: Dus het kan wel, hè?
2: Het kan nog wel.
0: Maar jij gaat voor jij gokt op Argentinië.
2: Ik gok op Argentinië, ja.
0: Nou.
2: En dan hebben we ook Jamie Schaap. Die is tussentijds gestopt als keeper bij IJsselmeervogels. Hij heeft jarenlang op het doel gestaan. Die komt zijn afscheidsverhaal bij ons vertellen. We hebben een reportage hebben we daarover. Verder is er ook nog de competitieprogramma is bekendgemaakt. De competitie in de tweede en derde divisie die start op 15 augustus. Spakenburg doet dat met een geweldige kraker gelijk al tegen Katwijk. Die spelen thuis. IJsselmeervogels die gaat bij Kozakkenboys op bezoek. En Dijk die gaat bij Excelsior 31 op bezoek.
0: Nou, dat wordt weer spannend. We gaan weer spannend seizoen tegemoet.
2: En de beide derby spullen, die zijn op 24 oktober bij IJsselmeervogels tegen Spakenburg. En op 3 april is de derby bij Spakenburg.
0: Nou, Willem.
2: Dat is ook al bekendgemaakt.
0: Kijk, nou, heel veel om naar uit te kijken. Ik wens je mooie opnames. Ik wens je ook een hele mooie dag. En wij spreken elkaar volgende week maandag weer.
2: Jazeker, Peul.
0: Dankjewel.
2: En een hele fijne dag.
0: Jij ook. En dat was Willem van Veluwe uit Spakenburg. En ja, u hoort het, hè. We gaan weer spannende tijden tegemoet. Maar het is toch nog even zomer, dus daar wachten we nog op. Bedankt voor het luisteren vandaag. En wilt u het allemaal nog even terughoren? Dat kan tussen 12 en 1 uur vanmiddag. En check ons op de socials en op de website, want daar is ook alles terug te vinden. Ik wens u nog een mooie dag en wat mij betreft tot morgen.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: These beautiful things that I've got.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen en fijn dat u er weer luistert en er weer bij bent bij Eemland 1 Actueel op deze maandag 6 juli. Ja, ik heb altijd de weetjes voor u, hè, dat weet u. En wat leuk is om te weten vandaag, is dat het Wereldkustdag is. Ja, en als u nou niet zo van het kussen bent, maar wel van gebakken of gefrituurde kip, nou dat treft, want het is ook Wereldkipdag. Gebakken, gefrituurd of hoe het ook maar lekker vindt, vandaag is dé dag om er extra van te genieten. Goed, wat hebben wij verder vandaag bij Eemland 1 Actueel? Vandaag is mijn gast Ton van den Oudenalder. Ton heeft zich ruim 17 jaar ingezet voor de historische kring Baarn. Hij was de man achter tientallen tentoonstellingen, historische onderzoeken en publicaties. Met hem ga ik in gesprek over 17 jaar Barendse geschiedenis en zijn deel daarin. Verder krijgt u het weer van onze weerman Klaas Bijker, sport van Arjan Klaver en we schakelen over naar Bunschoten-Spakenburg, naar Willem van Veluwe. En u krijgt de nieuwsberichten uit de regio. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 6 juli. De
1: omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: We begonnen in 1984 en toen lanceerde Wham de single Wake Me Up Before You Go Go. En dat zou uitgroeien tot hun allereerste nummer 1 hit. Vandaag praat ik met Ton van den Oudenalder, de man achter de vele mooie tentoonstellingen, publicaties en historische onderzoeken die hij deed voor de historische kring Baren. Ton, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, laten we eens even naar jouw achtergrond kijken, Ton. Want geboren in Utrecht. En waar was dat in Utrecht?
1: Dat was in het centrum van Utrecht, vlakbij de molen. Ik weet niet of je Utrecht kent, aan de Abelaarstraat.
0: Ja, zeker.
1: Daarachter loopt een straat parallel de Draaiweg.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een hele oude straat in Utrecht en daar ben ik geboren.
0: Daar ben jij geboren. En ben je daar ook getogen of was jij al heel snel daar weg?
1: Nee, ik ben daar getogen. Ik heb er zelfs, toen ik pas getrouwd was, nog een maandje of 9 ingewoond bij mijn ouders boven.
0: Toen ging dat zo.
1: 25, hè? Toen ging ik Utrecht uit.
0: Ja.
1: 24, dacht ik.
0: Ja, dus jij hebt ook je schooltijd in Utrecht doorgebracht.
1: Ja, ik heb al mijn scholen in Utrecht doorgebracht.
0: Ja, en toen naar Baren gegaan?
1: Ja.
0: En wat bracht jou in Baren?
1: Zoals gebruikelijk vaak, het werk.
0: Ja, en wat deed je voor werk, Ton?
1: Ik werkte in de grafische industrie en ik kreeg toen een baan. In eerste instantie had ik een baan in Delft, maar ik had nog geen auto. En dan zag je op het station de achterlichtjes van de trein, als je terug naar huis wilde, altijd in de verte wegrijden.
0: Uh-huh.
1: Daar had ik zo de balen van. Toen heb ik een baan dichter bij Utrecht gezocht en dat werd Baren. Bij Bos en Keuning grafische bedrijven.
0: Een heel bekend bedrijf, hè, Bos en Keuning.
1: Een hele grote bekende drukkerij toen dat tijd.
0: Ja, absoluut.
1: En, daar heb ik 19 jaar gewerkt.
0: Ja, en intussen al zo'n 50 jaar inwoner van Baren.
1: Dat klopt, feilloos.
0: Ja, ja. En jij was van jongs af aan al geïnteresseerd in geschiedenis. En waar begon dat? Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Dat begon eigenlijk door mijn ouders. Die waren nogal gek op musea bezoeken. Met name in Utrecht, het Centraal Museum stond altijd hoog op de lijst.
0: Ja.
1: En daar lag in de kelder een heel oud schip wat opgegraven werd op de burgemeester van Tuilkade, meen ik. En dat schip dat ligt er nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: En daar hing altijd zo'n aparte geur van de conserveringsmiddelen, denk ik, van dat schip. En dat triggerde mij dan. Ga je eens verder kijken, wat is er nog meer in Utrecht dan oude dingen? En op een gegeven moment waren ze in Utrecht op het Domplein. Daar heb je de kloostergang. Ja. Daar waren ze een brandput aan het graven. En daar kwam een heleboel aarde uit. Daar zaten ook wat botresten in van monniken die daar ooit begraven waren. Maar daar zat ook rood aardewerk in. En dat rode aardewerk, dat bleek Romeins aardewerk te zijn.
0: Ja, want de Romeinen waren ook...
1: Ja, die hadden daar een vesting. En dat op het Domplein zat toen de tijd, en dat is heel curieus eigenlijk, zat een archeologische afdeling en die werd gerund door een mevrouw Isings. En dat bleek later, toen ik tentoonstellingen in Baren deed bij de historische kring, heb ik ooit eens een tentoonstelling over schoolplaten gedaan. En daar waren nogal wat schoolplaten van Isings bij.
0: Ja, de oude schoolplaten, Ton. Ja.
1: Ja, de oude schoolplaten. Ja. En een van de dochters was die mevrouw die ik daar toen heb leren kennen.
0: Kijk, en in jouw jeugd, zeg maar, hè, op school, was jij toen ook al geïnteresseerd in wat de geschiedenisleraar of lerares te vertellen had?
1: Ik was in bijna niets geïnteresseerd, behalve in adreskunde en geschiedenis.
0: Ja.
1: En met name geschiedenis stond bij mij hoog op het lijstje.
0: Ja, en je bent toch steeds overgegaan.
1: Ja, weliswaar regelmatig met de hakken over de sloot.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is ook over, hè?
0: Ja, ja. En toen ben je dus niet echt gelijk de geschiedenis ingegaan qua beroep. Hè, want je kwam bij die grote drukkerij terecht. Is toen wel die liefde voor de geschiedenis eigenlijk altijd wel gebleven?
1: Die is altijd gebleven. Ik heb me met name toen de tijd heel veel verdiept in de Egyptische archeologie, de Egyptologie.
0: Ja.
1: En heb daar ook wat cursusjes toen in gevolgd. Ik heb altijd spijt gehad dat ik op school toch niet beter mijn best gedaan heb en toch niet archeologie ben gaan studeren.
0: Ja.
1: Of geschiedenis in het algemeen ben gaan studeren. Maar dat heb ik later redelijk goed gemaakt door met name de historische kring.
0: Nou, absoluut. In 2009 werd jij vrijwilliger bij de historische kring in Baren en wat jij daar allemaal hebt gedaan. En ja, daar gaan we na de muziek over verder praten. Dus blijf aan de lijn. We gaan even een mooie plaat draaien en dan gaan we het uitgebreid hebben over jouw werk bij de historische kring in Baren.
1: Oké.

0: Prachtig nummer van Christopher Cross, Sailing. En hij was maar liefst goed voor 3 Grammy Awards, deze plaat. Ik praat met, ondertussen gaan we het hebben over, ja, nou ben ik even de naam kwijt. Ton van den Oudenalder. Ja, joh, Ton. Ja, hartstikke goed. Ton, we hadden het net over een beetje, klein beetje over jouw voorgeschiedenis. Hè? Geboren en getogen in Utrecht. En altijd al, ja, altijd al die interesse voor de geschiedenis en voor de oudheid. En toen in 2009 werd jij vrijwilliger bij de historische kring Baren. En ja, en daar begon het, als ik het goed heb, met een tentoonstelling over de spoorwegen. Klopt dat?
1: Dat klopt.
0: Ja, en hoe kwam je daar zo? Ja, en hoe ging dat zo?
1: Nou, eigenlijk, er waren 2 oudere leden die de tentoonstelling verzorgde daar bij de historische kring. En die hadden beide gezegd, wij willen stoppen. En toen kwam ik als nieuweling binnen en toen zeiden ze van, nou, misschien is het leuk dat jij dat gaat doen. Je weet wel wat van geschiedenis en misschien is dat de moeite waard. Maar ik sputterde een beetje tegen. Ik zei, ja, maar ik weet niks van Baren, want ik woon hier al wel 30 jaar, maar dat wil niet zeggen dat je de geschiedenis goed kent.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was geen probleem. Daar zouden ze me wel mee helpen. En toen ben ik de eerste tentoonstelling met deze 2 heren, dat ging dus over de spoorwegen, ben ik met ze meegelopen.
0: En als je het dan over de spoorwegen hebt, heb je het dan over algemene spoorwegen? Of was dat puur wat er hier in Baren is?
1: Dat was echt op Baren gericht. Alles wat we bij de historische kring met tentoonstellingen doen is eigenlijk altijd op Baren gericht. Moet een link met Baren hebben.
0: Ja.
1: En dat was in dit geval ook, het ging er toen om, als ik me goed herinner, over dat de spoorwegen in Baren 130 jaar in Baren zat.
0: Ah.
1: En zo hebben we ook 10 jaar later in 140 jaar gevierd met een tentoonstelling. En ook weer 10 jaar later, en dat is pas geweest, een tussentijdse tentoonstelling voor 150 jaar.
0: Ja. Wat zijn nou, Ton, als je nou zo terugdenkt, hè, want je hebt uiteindelijk heel wat jaartjes daar bij die historische kring rondgewandeld en je hebt onderzoeken gedaan en je hebt archieven uitgeplozen. Als jij nou wat van wat voorbeelden zou willen noemen van, ja, wat stak er nou voor jou echt bovenuit? Dat je zei van, nou, daar heb ik zo'n mooie herinnering aan.
1: Nou, de eerste tentoonstelling eigenlijk die ik gemaakt heb, zelfstandig gemaakt heb, is over eerste stenen geweest. En dat kwam omdat ik in het archief bij ons zag ik 6 of 7 eerste stenen liggen. En ik had helemaal niks met eerste stenen. Maar dan word je toch een beetje getriggerd van, wat is nou het verhaal achter iedere steen? Wie heeft hem gelegd? Wanneer is dat geweest? En waarom is dat gebeurd? En waarom mocht deze persoon dat doen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, al dat soort dingen heb ik toen uitgezocht. Toen ben ik op mijn fiets door Baren gaan rijden en is alle straten doorgefietst en opgeschreven overal waar ik een eerste steen zag. Toen zei men tegen mij, voordat ik eraan begon, ja, er zijn in Baren zo'n 30 eerste stenen. Dat leek mij een beetje weinig voor een plaats als Baren met heel veel oude villa's.
0: Ja, want dat is inderdaad een feit, hè. Dan kom je heel veel oude villa's met toch ook wel bekende mensen die daar gewoond hebben tegen.
1: Absoluut. En dat maakt het ook zo interessant dat je, dus de geschiedenis van de villa hangt eigenlijk van die eerste steen af. Want de bouwheer wordt meestal daarop genoemd. Het jaartal van oplevering wordt daarop genoemd. Dus je kunt er allemaal een heleboel geschiedenis uithalen en aan vastkoppelen.
0: En wat heb je zoal gevonden? Wat waren bijzondere vondsten, zeg maar?
1: Nou, de meest bijzondere en leuke vondst was eigenlijk niet eens een steen, maar de laatste spijker.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder, ja.
1: Dat was een houten gebouw. Het gebouw bestaat nog. Dat is het theehuis aan de Hilversumse straatweg richting Lage Vuursen. Van Isings. Dat theehuis, dat is het hout gebouwd. En daar zit aan de buitenkant een plank gespijkerd. En daar staat op de laatste spijker. En dat vond ik toch ook wel weer heel curieus.
0: Ja.
1: En je komt op, bijvoorbeeld op de Eemnesserweg staat Villa Pera. Daar zit ook een eerste steen in. Die eerste steen, daar staat de naam op van de steenlegger. Dat was een jongetje van 1 jaar of 3, 4.
0: Hmm.
1: En die heette Harbrink Numan, van zijn achternaam. Maar het gekke was, op het moment dat de steen gelegd werd met die tekst, mochten ze officieel die naam Harbrink Numan niet voeren. Oh. Ze hadden maar 1 achternaam, dat was alleen Harbrink.
0: Oh.
1: En pas 10 jaar daarna is het gelukt om dat Numan aan vastgekoppeld te krijgen en officieel erkend daarmee te worden.
0: En weet jij
1: maar
0: ook waarom?
1: Dus die naam al eerder.
0: Ja, weet jij ook waarom dat was? Dat dat niet mocht, twee namen?
1: Nou, het was een statussymbool, hè. Als je een grote villa had, moest je ook een dubbele naam hebben. Zo
0: ach,
1: hoorde dat.
0: Ach, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Dus puur status.
0: Ja.
1: Zo heb ik een tentoonstelling ooit eens gedaan over begraven in Baren. En ik heb het altijd leuk gevonden om dan een titel te bedenken voor de tentoonstelling die een beetje intrigerend is. En die had ik genoemd Zand erover.
0: Dat vind ik wel heel toepasselijk.
1: Daarom, die was heel toepasselijk. Maar het was wel een beetje een tentoonstelling met een beetje een schrikmoment erin. Want als je dan de historische kring binnenstapte, het eerste wat je zag was een doodskist.
0: Mm. Dat vond niet iedereen even leuk,
1: denkt,
0: natuurlijk.
1: Oh, ja. Daar gaat het dus over.
0: Ja. En was dat ook wel, gaven ze jou daar carte blanche bij de historische kring?
1: Ja, helemaal. Nou, bijna helemaal.
0: Bijna.
1: Eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Bijna helemaal.
0: Nou, hoe heerlijk.
1: Ooit heb ik het idee gelanceerd voor een tentoonstelling over moorden in Baren.
0: Oh, dat lijkt me ook wel leuk.
1: Ja, zeker. Ja. Had ik willen noemen Baren Moordplaats.
0: Ja.
1: Had ook een leuke titel geweest. Oh. Maar een van onze hoofdsponsors toen de tijd was ooit eens betrokken bij een moordzaak.
0: Oh.
1: En toen vond het bestuur het toch niet zo leuk om dat eigenlijk allemaal nog eens een keer uit de doeken te doen.
0: Nee.
1: En daar had ik ook wel een beetje begrip voor.
0: Ja.
1: Maar ik heb toen de tijd wel alle moorden in Baren uitgezocht en netjes omschreven en precies verteld wat er toen gebeurd is en al dat soort dingen.
0: Ja, even als je één moord eruit pikt, even eentje. Was er echt één dat je zegt van nou, dat was toch wel eventjes, dat was wel even wat.
1: Ja, er is er één geweest. Toevallig ook nog iemand die ik ooit gekend heb. Ooit zat er in de Bremstraat, in een schuurtje, zat een postzegelhandelaar. En die postzegelhandelaar, die woonde daar niet. Die huurde alleen dat schuurtje. Daar had hij zijn postzegelhandeltje. En ineens was de man verdwenen.
0: Mm.
1: En toen bleek later dat hij vermoord was door zijn vrouw en zijn dochter. En dat daar is de politie achtergekomen doordat er eigenlijk in de poort achter het huis waar ze woonde. De politie was natuurlijk een beetje op het spoor gezet. Hij is er niet, waar is die?
0: Ja.
1: Zagen ze een tegel liggen en die lag een beetje los te wippen. En die tegel, daar dacht iemand van, laat ik eens even kijken wat eronder zit. En daar lag dus een deel van deze goede man.
0: Ach, jeetje. Waarschijnlijk waren zijn postzegels heel veel waard. En,
1: waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja,
1: toen
0: en dacht,
1: nog wel.
0: Ja. Even tot slot, Tom, want jij kan natuurlijk fantastische verhalen vertellen. En ik zou zo lang met je willen praten, maar we hebben maar beperkt tijd. Ik heb gelezen ergens dat jij ook een bijzondere kerstkaart hebt ontworpen voor Prins Bernhard.
1: Dat klopt.
0: Kun jij even kort het... Ja, wat is het verhaal daarachter?
1: Nou, het verhaal was eigenlijk heel simpel. Prins Bernhard die was voorzitter van het Wereld Natuurfonds toen de tijd. En die ging natuurlijk met de toenmalige directeur van het Wereld Natuurfonds, ging die wel eens op reis en maakte hij foto's van panda's. En Prins Bernhard leek het een leuk idee om eens voor zijn kennissenkring een kerstkaart te hebben met panda's daarop. En toen moest ik naar het paleis. De directie van Bos en Keuning was uitgenodigd om te komen. Maar die zei, ja, dat is niks voor ons. Ga jij maar, jij hebt daar meer kaas van gegeten dan wij. Dus ik ben naar het paleis gegaan. En ik moest in de oude fotoboeken van Prins Bernhard zoeken naar leuke foto's van panda's die geschikt waren om een kerstkaart van te maken. Nou, dat heb ik toen de tijd gedaan.
0: Ja.
1: Ik had toen te maken met de secretaresse van Prins Bernhard.
0: Zo dichtbij kwam je.
1: Zo dichtbij kwam ik. Het jaar erop moest dat weer gebeuren met andere afbeeldingen. Toen kreeg ik rechtstreeks te maken met de secretaresse van Prins Bernhard.
0: Kijk,
1: en het derde jaar dat ik het gedaan heb, kwam Prins Bernhard even een handje geven en me even bedanken voor de leuke kerstkaart.
0: Nou kijk, heb je toch nog de ladder beklommen.
1: Op zich heel leuk.
0: Ja, nou Ton, wat een leuke verhalen. En ik weet zeker dat je er nog veel meer hebt. We moeten helaas dit gesprek afronden. Ruim 17 jaar mooi en interessant werk ook gedaan voor de Barendse kring. Historische kring moet ik zeggen. En ja, wat zijn nou je toekomstplannen? Wat ga je nu doen?
1: Ja, ik zit nu in Dronten. Daar heb ik een appartement gekocht. Daar sta ik nu voor.
0: Ja.
1: En daar zijn ze met de afwerking binnen bezig. En daar ga ik wonen. Mijn dochter woont hier in de buurt en de kleinkinderen wonen hier. En dat, daar ga ik me hier bezighouden, ook weer met geschiedenis. Weliswaar heeft Dronten een korte geschiedenis, 65 jaar. En ik ga hier, wat mijn tweede hobby is, is in de natuur wandelen en kijken naar vogels. En ga ik hier ook een beetje vogelen.
0: Nou Ton, ik hoop dat je nog heel veel mooie jaren daar in Dronten gaat hebben. En dat je toch hele leuke verhalen naar boven gaat weten te halen van de geschiedenis van Dronten. Ik dank je voor dit gesprek en voor je fijne tijd en een hele mooie dag gewenst.
1: Dankjewel.

0: 1977 was dat alweer. De Jackson 5 met Blame It On The Boogie. En natuurlijk met Michael daarbij. En dan is het tijd voor Klaas Bijker met het weer.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat klinkt je ver weg? Waar ben je helemaal?
2: Ja, daar ben
0: je.
2: Best.
0: Ja, nee, ja. Daar ben je. Daar ben je.
2: Ben ik wat dichterbij?
0: Je bent hartstikke lekker dichtbij. Weet je wat voor dag het is vandaag?
2: Ja.
0: Ja, het is internationale dag van de kus. Van de kus, maar ook van de kip. Dus ben je niet zo van het kussen, dan kan je altijd nog overschakelen naar de kip.
2: Nee, ik dacht van kies.
0: Nee, kus. Je kan ook allebei doen hoor, dat mag ook. Dus dan ga je eerst kussen en dan ga je daarna aan de kip.
2: Nee, maar ik dacht aan die groep kies.
0: Ja, ja, die ken ik ook. Wat een laat ik mijn mond maar houden.
2: Maar vreemde mensen.
0: Laten we het daar maar op houden.
2: Met
0: Klaas.
2: Met die tong uit.
0: Oh, wat had die man een lange tong. Ja. Jeetje, over kies gesproken. Maar laten we het over het weer hebben.
2: Ja.
0: Wat gaan we doen vandaag qua weer?
2: Wat gaan we doen? Ja, we gaan een overwegend bewolkte hemel aanschouwen. Af en toe een zonnetje er doorheen, zoals nu. Er staat vrij veel wind uit een westelijke richting. En de temperaturen zijn net niet zomers. Dus een graad 23, 24. En daarmee is het bij ons een stuk frisser als het zuiden van het land. Want daar kan het 28 graden worden.
0: Ja.
2: Dus er zijn aardige temperatuurverschillen. En dat blijft een paar dagen zo. Er kan morgen overmorgen een heel klein beetje regen vallen uit de wolkenvelden vanaf de Noordzee. En daarna gaat de wind de noordoosthoek opzoeken. Een hoge drukgebied komt dichterbij. En die Franse hitte schuift langzamerhand naar ons toe.
0: Het is verschrikkelijk daar, hè, Klaas.
2: Zo verschrikkelijk wordt het hier niet. Ook niet zoals een paar weken geleden, maar... Ja, het is een beetje lastig in te schatten, want terwijl het vanuit Frankrijk opwarmt en dat nou heel langzaam naar ons toe gaat, wordt het ten noorden van ons steeds frisser.
0: Ja.
2: Dus Noordoost-Europa krijgt een koude periode met veel regen, met noordenwinden. En dat houdt ergens op bij het noorden van Duitsland. En in Polen zit er ook in en heel Scandinavië. Dus moeten we even afwachten op welke... plek wij zitten op zich van die kou en die hitte.
0: Ja.
2: Maar het lijkt erop dat toch de hitte zoals zo vaak gaat winnen.
0: Oh.
2: En dat betekent een hittegolf. Maar niet boven de 35, maar wel boven de 30 dan.
0: Poeh. Nou, we gaan het meemaken, Klaas.
2: En, en ik heb nog een tip. Als je helemaal niet houdt van de tippen...
0: Ja, ik hou wel van tips,
2: Moet je naar de hoogste punten van Groenland gaan? Boven de ijskap is het, wat denk je?
0: Nou,
2: warm?
0: Nou.
2: -10.
0: -10. Oh.
2: In de hoogzomer.
0: In de hoogzomer. Nou ja, is dat een goed teken qua milieu en alles?
2: Een goed teken. Dit is niet iets abnormaals hoor.
0: Nee.
2: Dus die ijskap, het midden van Groenland, dan komt de temperatuur bijna nooit boven nul.
0: Nee, nou ja, dat moet ook niet. Dat moet ook niet gebeuren.
2: Dat moet ook niet.
0: Nee, want als dat gaat smelten, dan
2: Ja, als dat gaat smelten, dan, moeten wij naar Duitsland vluchten. De heuvels en de bergen.
0: Nou, we laten het maar lekker hier blijven. Klaas, dus vandaag een beetje bewolkt, niet al te warm, maar wel lekker. Wel gewoon lekker.
2: Wel lekker, ja. Een klein beetje broeierig, denk ik.
0: Ja?
2: En morgen overmorgen is hetzelfde. En daarna begint weer een grote opwarming. Die kan resulteren in een hittegolf. Maar dat is nog lang niet zeker.
0: We gaan het horen van jou. Jij bent er morgen weer.
2: Ja.
0: Dankjewel voor vandaag. Fijne dag. Tot morgen. Dag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, dan is het tijd voor nieuws van de dag uit de regio. En we lezen in het AD dat er in het afgelopen weekend binnen 4 uur tijd 2 explosies waren in de wijk Vasthorst in Amersfoort. Na de Narcisstraat was het ook raak aan het Wieringenpad. Na onderzoek van de politie is vastgesteld dat er sprake was van lichte schade. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de explosies en tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor motief tegen wie dan ook. Op de kamp in Amersfoort ontstond zaterdagmiddag een gaslek in een woning, zo meldt het AD. De melding kwam binnen rond 12 uur in de middag. Het gebied rondom de woning werd door de politie afgezet met lint. De brandweer was snel ter plaatse en kon het lek dichten. Netbeheerder Stedin heeft daarna alles gecontroleerd en gezorgd voor verdere afhandeling. Blauwalg. Ja, blauwalg is aangetroffen aan de Westdijk in Bunschoten. Het betreft het kleine zeetje. Ook vorig jaar is hier blauwalg aangetroffen, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt op deze locatie een negatief zwemadvies. Vooral ouderen, kinderen en huisdieren kunnen maag- en darmklachten krijgen. Om risico's te voorkomen wordt dan ook spelen en zwemmen in het ondiepe water afgeraden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dan gaan we verder met de nieuwtjes van deze dag. Volgens de website van Eemland 1 was Park Groeneveld bij Kasteel Groeneveld dit weekend omgetoverd tot een groot muziekterrein. 3 dagen lang was het festival Wonderfeel neergestreken bij het kasteel. Overal vandaan kwam het publiek met duizenden tegelijk naar Baren. Bezoekers waren dol enthousiast over het aanbod aan muziek en de locatie. Dus waarschijnlijk zijn ze er volgend jaar weer. Goed, het volgende nieuwtje. In Soest vond dit weekend voor het eerste Peuk-Meuk-dag plaats. Dit was onderdeel van een landelijk initiatief tegen zwerfafval door sigarettenfilters. In Artichok gaf Bernadette Hakke, bekend als het Peukenmeisje, de aftrap met een lezing over de schadelijke impact en dan met name van sigarettenfilters op het milieu. Daarna trokken vrijwilligers de straat op. Peukmeukdag wil bewustwording creëren en pleiten voor minder filters op straat volgens de organisatie. En dan tot slot, de Soesterse Gabrielle Strumpel kan terugkijken op een bijzondere week tijdens de European Transplant Games. Naast het winnen van 4 gouden medailles bij het zwemmen, het petanque en zelfs bij het Nederlands transplantatie walking voetbalteam dat met een knappe 4e plaats een mooie prestatie neerzette. Ja, heeft u daar nou nog nooit van gehoord? Dit jaar is Nederland gastland voor het Europese transplantatiespelen, zoals dat ook wel heet, en ze vinden plaats in Arnhem. Getransplanteerden, donoren en professionals komen daar samen en in 15 verschillende sporten gaan ze met elkaar de uitdaging aan om te zien wat er nog mogelijk is na een transplantatie. Mooi initiatief. Tot zover het nieuws van maandag 6 juli.

0: Achtereenvolgens was dat Cool and the Gang met Heidi High uit 1982. En u hoorde, ja, wie anders dan de Beach Boys. Met dit weer moet je gewoon luisteren naar de Beach Boys. Met God Only Knows. En met dit weer, ja, is er geen sport, hè Arjan?
1: Het is komkommertijd.
0: Het is komkommertijd. Ja. Arjan Klaver zit tegenover mij. En hij heeft gespeurd en gespeurd. En...
1: Ja, maar hij is wel wat gevonden, wel wat gevonden. Jawel,
0: ja, vertel, jawel. Wat heb je gevonden?
1: Voetbal, nog voordat de veel besproken overstap van Izzedine Dekidjak van IJsselmeervogels naar Spakenburg gestalte krijgt, heeft eerste divisionist RKC Waalwijk de rechtsbuiten losgeweekt bij de Blauwe. En voor de komst van de 26-jarige Amsterdammer, die waarschijnlijk vandaag tekent bij de Brabanders, betaalt de profclub de tweede divisionist een afkoopsom.
0: Ik ben benieuwd hoeveel.
1: Ik ook. En,
0: kan je leuk van op vakantie, ja, volgens mij.
1: Dan heb je heel veel geld. Maar ja, je bent wel Dekidjak ben kwijt. Want het plotse wegvallen van deze spelers voor Spakenburg natuurlijk een aderlating. Beaamt ook Nick van Twillert, lid van de technische commissie van de Blauwe. Wij vonden Izzedine als speler al geweldig. Vandaar dat we hem begin dit jaar ook hadden gecontracteerd van IJsselmeervogels natuurlijk. Dat is een hele rel.

0: om geweest. Maar goed, het liep dus anders.
1: En nou gaat hij weg.
0: En nu gaat hij dus weg.
1: Dat is wel snel, hè?
0: Jazeker. Ja. Daar waar twee mensen
1: dan loopt strijden,
0: dan loopt de derde ermee weg. Het was zwemmen afgelopen weekend vanaf donderdag in, waar was het ook weer, Eindhoven. De zwemmers van ZPC Amersfoort hebben afgelopen weekend uitstekende prestaties geleverd tijdens de NK Langebaan zwemmen in Eindhoven. Met meerdere nationale titels, een Nederlands record en diverse podiumplaatsen keerde de ploeg met een rijke medailleoogst huiswaarts. Maar er gebeurde meer. De Team NL zwemselectie voor de Europese kampioenschappen wedstrijden open water zwemmen in Frankrijk en de Europese para zwemkampioenschappen in Turkije zijn bekend. Nienke Boerenfijn en Femke Spiering van ZPC Amersfoort vertegenwoordigen Nederlander op het EK in Parijs. En dat is met de estafette. En ook Casper Corbo zien we daar op de 200 meter schoolslag. ZPC'er Thijs van Hofwegen komt op het para-EK in Turkije uit op de 100 meter vrije slag, 100 meter rugslag en 100 meter schoolslag. Een hele agenda vol voor onze grote vriend.
1: Nou zeg. En trouwens, had jij wel eens gehoord van de Europese transplantatie games?
0: Jazeker.
1: Ja. En ben je er wel eens bij geweest?
0: Ik ben er niet bij geweest, maar het was ook voor de eerste keer dat het in Nederland is georganiseerd.
1: Ja, klopt.
0: Daarvoor en was het in Zuid-Afrika.
1: En nu in Arnhem.
0: En nu in Arnhem.
1: Ja, en Gabrielle Strumpel uit Soest, die heeft maar liefst 4 gouden plakken daar weggehaald.
0: Dat klopt, dat heeft ook in de Soester Krant gestaan.
1: Ja, goed hè?
0: Ja.
1: Ja, we zijn weer trots.
0: We zijn trots op
1: we
0: onze
1: zijn
0: supertrots.
1: Sporters. En we zijn ook trots op Willem van Veluwe. Goedemorgen Willem. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen dagen.
1: En vertel, wat heb jij voor nieuwsjes?
2: Nou, het was natuurlijk, het heeft heel wat in teweeg gedreven. Wat Arjan net vertelt over DigiDuck. Want ik had een jaarlijks uitje met het visserskoor. En toen werd het op een zaterdagmorgen om 11 uur bekend dat de DigiDuck dus naar RKC zou gaan.
1: Ja.
2: En wij hebben heel veel rode mensen in het visserskoor en een klein gedeelte blauwe mensen. Daar ontstond de nodige hilariteit, want de blauwe die pakken een transfersom die toch zo'n beetje rond de 1,5 ton zou liggen.
1: Zo.
2: En IJsselmeervogels, ja, die grijpt er gewoon naast, omdat hij niet meer bij hun onder contract staat.
1: Nee, is dat dus, nou eigenlijk, Willem, als ik je even mag onderbreken, hè, is dat nou eigenlijk wel misschien wel goed dat hij richting het Brabantse land is gegaan? Is dan die strijd tussen blauw en rood een beetje over?
2: Zeker. Ik denk ook dat het voor de speler beter is.
1: Ja,
2: de speler die heeft uiteindelijk het seizoen wel goed afgemaakt. Heeft ook mede aan te danken dat IJsselmeervogels in de tweede divisie gebleven is. Maar gaat hij naar Spakenburg, dan krijgt hij toch de hoon van de rode supporters.
1: Daarom.
2: In de derby gaat dat weer meespelen. Het is denk ik ook heel goed dat hij toch naar RKC gaat. Voor hem is dat ook beter.
1: Nou, we wensen hem daar ook heel veel succes. Want uiteindelijk is het een goede speler. Dus laten we hopen dat hij daar maar wat langer op zijn plek zal zijn.
2: Ja, en daar krijgt hij natuurlijk betaald. Hè? Daar komen de contracten staan. En daar kijken we natuurlijk ook wel leuk op terug. Als we hem in de eerste divisie zien en hij gaat daar heel goed doen. Dat is ook natuurlijk heel leuk, joh.
1: Absoluut. En verder, Willem, heb jij nog leuke mensen aan tafel gehad?
2: Ja, vanavond gaan wij de opnames maken wat dan dinsdag, donderdag weer uitgezonden gaat worden. We gaan vanavond met de presentatoren Bart Bos en Henk van der Groep het WK van Oranje bespreken. En nog de huidige wedstrijden, daar gaan we een terugblik op doen. En vooruitkijken naar een eventuele finale. Dat
1: en als ik nou aan jou een voorspelling mag vragen. Wie denk jij wordt kampioen? Gewetensvraag.
2: Ja, die vraag had ik niet verwacht, moet ik zeggen. ik denk toch dat Argentinië wel een hele grote kans maakt. Die Messi is zo goed in vorm.
1: Ja, denk jij dat?
2: Ja, ik denk dat Argentinië wel de grootste kans maakt.
1: Dus niet Frankrijk of Engeland?
2: Nee, Engeland had het gisteren ook heel erg moeilijk met Mexico.
1: Ja, maar ze hebben wel gewonnen.
2: Ze hebben wel gewonnen in een prachtige wedstrijd overigens.
1: Ja, met 10 man, hè? Met 10 man.
2: Ja.
1: Dus het kan wel, hè?
2: Het kan nog wel.
1: Maar jij gaat voor jij gokt op Argentinië.
2: Ik gok op Argentinië, ja.
1: Nou.
2: En dan hebben we ook Jamie Schaap. Die is tussentijds gestopt als keeper bij IJsselmeervogels. Hij heeft jarenlang op het doel gestaan. Die komt zijn afscheidsverhaal bij ons vertellen. We hebben een reportage hebben we daarover. Verder is er ook nog de competitieprogramma is bekendgemaakt. De competitie in de tweede en derde divisie die start op 15 augustus. Spakenburg doet dat met een geweldige kraker gelijk al tegen Katwijk. Die spelen thuis. IJsselmeervogels die gaat bij Kozakkenboys op bezoek. En Excelsior en Dijk die gaat bij Excelsior 31 op bezoek.
1: Nou, dat wordt weer spannend. We gaan weer een spannend seizoen tegemoet.
2: En de beide derbyspullen, die zijn op 24 oktober bij IJsselmeervogels tegen Spakenburg. En op 3 april is de derby bij Spakenburg.
1: Nou, Willem.
2: Dat is ook al bekendgemaakt.
1: Kijk, nou, heel veel om naar uit te kijken. Ik wens je mooie opnames. Ik wens je ook een hele mooie dag. En wij spreken elkaar volgende week maandag weer.
2: Jazeker, Peul.
1: Dankjewel.
2: En een hele fijne dag.
1: Jij ook. En dat was Willem van Veluw uit Spakenburg. En ja, u hoort het, hè. We gaan weer spannende tijden tegemoet. Maar het is toch nog even zomer, dus daar wachten we nog op. Bedankt voor het luisteren vandaag. En wilt u het allemaal nog even terughoren? Dat kan tussen 12 en 1 uur vanmiddag. En check ons op de socials en op de website, want daar is ook alles terug te vinden. Ik wens u nog een mooie dag. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

De eerste in de Tour Dek Radio is er. Wesley Bronkhorst en de 3J's. Later is morgen. En Dek Radio is vandaag. Ja, zo is dat toch. Bruno Mars met Anderson Park. Right on time. Precies op tijd. Yeah.

0: Mooi, hè? Bruno Mars en Anderson .Paak. Right on time bij Dekker Radio.
1: Oude munt.

0: Dat is een oudje, hè? We Don't Talk Anymore. 1979 staat erbij. Van Cliff Richard. Nou, die kennen we nog wel, hè? Zowel Cliff als het liedje. Hier is Herman van Veen. Ach, leuke kleinkunst. Fiets.
1: Hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee.

VF. En de Vintage Future. Uit Nederland afkomstig. Sterker nog, ze woont hier om de hoek. Bij Dekker Radio. Ongeveer. Echoes. Een nummer van verleden jaar. En deze was ik een beetje vergeten. Ik denk, hé, die kan ik wel weer eens draaien. Eye in the Sky. Van de Alan Parsons Project. Je hoort ook van alles voorbij komen. Dit is Dekker Radio.

0: Sultans of Swing uit 1978 maar liefst. Dire Straits. Hey, we moeten gauw naar Studio 2, want Studio 2, daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor nieuwe woningen voor ouderen. Er is vooral een tekort aan huizen waar senioren die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 doden gevallen. De aanval was gericht op een appartementencomplex en winkels. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het intrekken van de rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham, die daardoor toch tegen België kan spelen. De rode kaart zou zijn ingetrokken nadat president Trump persoonlijk FIFA-baas Infantino had benaderd. Het weer droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.

uit de jaren 60 en de Boat That I Row. Mes scherpe stem heeft die dame. Nou, die kon er wat van, hoor. Plekken Radio deel 2 met Dolores Forever dadelijk. Maar eerst Avril Simone. Havana na.

Dolores Forever noemen ze zich. Voor altijd. Nou, daar zou je klaar mee zijn. Dekkerradio met een nummer van Kraantje Papi en Joshua Nolet. Ik heb het vaker gedraaid, maar het is een leuk hoor. Mijn meisje. MUZIEK

0: Sausalito Summer Night.
1: Hello.
0: Sausalito is een plaatsje in Californië. Ik ben er zelf wel eens een keer geweest, een Amerikaans stadje. En de Golden Gate Bridge, nou die ken je toch wel, die naam, hè?
2: Jawel.
0: Dat is wel een belevenis daar, hoor. Dat moet je gezien hebben. Hans de Boy, die moet je gehoord hebben. Bedekker Radio vandaag. Annabel.
3: Iemand.

Nou, zonder Hans de Boy wordt het ook niks meer. Hè? Annabel was een leuk liedje van hem. Dekker Radio gaat eens even kijken nog een keertje in Amerika. Ken je deze zangeres nog? Diana Warwick heet ze. Een van die grote hits van haar. Titel Heartbreaker. Ja. Yeah.

Brown Sugar, yeah! Oh jeetje, de Rolling Stones bij Dekker Radio. Hoe vind je dat? Ik moet een beetje voortmaken, want ik had ook nog wat mannenharten klaarstaan. Jawel, van Nielsen. Samen met Bluff. Ze doen het toch maar, hè? Mannenharten tot besluit van Dekker Radio. Bye bye!

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sportcultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en dan staat er stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

terug naar het jaar 1982. Het is van Rolls Royce. Best Love, de opening programma Bond voor vandaag. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij bent met z'n allen. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes weer voor u draaien. Komende uur, als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Zoals deze hedendaagse muziekje zo van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Alex Warren en zijn 2026 plaat Fever Dream hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen, 1969. Dit is Lace and I'm a Gambler.

0: De muziek van Lees eventjes terug uit 1969, de jaren 60 van de vorige eeuw, hebben we het dan over. I'm a Gambler, de titel van het nummer.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2006, de muziek van Christian Waltz. Dit is Wonderchild. MUZIEK

0: still it in. Christian Wolff, anno 2006, Wonder Child.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2019, het jaar wat te schrijven, Bastille. Dit is Joy, geniet ervan.

0: was die en hun plaat uit 2019. Joy was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van D-Clan en Marleen. Slowly but surely.

0: De muziek van Exposure, Teddy Bear, de titel van deze opname, jaren 90 muziek. En als we dan heel exact even kijken, 1996. We gaan richting het half uur, zie ik op de klok.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, met deze heerlijke muziek van David Bowie uit 1972, de Gene Genie.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Bij Omsk, zo'n 2500 kilometer van de grens, werd een olieraffinaderij bestookt. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Bellingham zou eigenlijk niet mogen spelen vanwege een rode kaart, maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden bewolkt en een stevige westenwind. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen iets warmer.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Ja, plaatje met een lekker saxofoontje erin. Deze is 1988. Will Downing hoor u voorbij komen. A Love Supreme, de deal van de plaat. En fijn dat u nog steeds bij bent. De Bonte Muziekverzameling. Ik ben Jan Berg nog steeds. En ik draai ze voor u nog steeds. Douwe Bob en zijn 2026 single Welcome to Outcast Town.

0: again. Douwe Bob was dat met zijn 2026 single Welcome to Outcast Town. Niet echt nog een hit geworden, maar ja, je weet het maar nooit, want die is kan nog komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, Dave D, Dozy, Bikkie Mikkie, dit hebben we voor u klaar liggen. Dit is Save Me.

0: En dat is het, de muziek van Pitbull. 2009 gingen we naartoe. En I Know You Want Me. Kale Ojo, jazeker.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. We've Got Tonight.

0: cover We've Got Tonight. Deze maal de uitvoering van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. En dat is in deze versie dan een nieuwe plaat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Emily Sandé, terug naar 2013. Read All About It.

De muziek van Emily Sandé, terug uit het jaar 2013 met deze Read All About It, de titel van de plaat. En bracht ons in de programma Bond wel aan het einde. We zitten er doorheen, een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg, ik heb het weer met plezier gedaan. Reageren kan allemaal altijd, janberg.radio@gmail.com. En ik wens u nog een hele fijne dag met heel veel leuke dingen natuurlijk die daarbij horen. En ik vertel nog eventjes natuurlijk wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978. Eruption, I Can't Stand the Rain. En daarna nog een keer een nieuw plaatje van Duane Parker. I Think My Truck Is On Crack. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten. En heel graag weer tot de volgende Bond.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
1: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
0: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen over.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
3: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond, 1 land 1. Dit is tot 9 uur vanavond. Juist, die zocht ik even. Tot 9 uur vanavond, puntjes op de i. Met een hele zomer lang zomerse muziek. Vanavond deel 2 van de zomerse hits uit 1976. Vorige week zijn we ermee begonnen. En ik kan je vertellen, we gaan nog een derde uitzending ermee doen. Nou, ik heb zoveel leuke Nederlandse, Nederlandse en ook buitenlandse zomerhits gevonden van 50 jaar geleden. Dat we er 3 afleveringen aan kunnen gaan wijden. Dus volgende week deel 3, vanavond deel 2. En we begonnen met Kees Bouwman en Peter Lieberom. Heeft helemaal niks met 1976 te maken. Maar wel twee artiesten die hier gewoon lekker uit de buurt komen. Kees komt uit Soest en Peter komt uit Baren. En ze hebben samen een leuke plaat gemaakt. En die heet Hele Zomer Lang. En die gaan wij ook hier bij 1 Man 1 de hele zomer lang draaien. Dus straks om 8 uur hoor je hem nog een keer. Om hem niet uit je geheugen kwijt te raken. Dus voor de tweede keer vanavond dus de hits van 50 jaar geleden. De zomerhits. Nou, hadden we vorige week al een heleboel lekkere zomerhits. Vanavond dus weer. Op het lijstje onder andere Bonnie Sinclair. The Four Seasons hadden we vorige week ook gehad. Maar die hadden 2 zomerhits 50 jaar geleden. Rolling Stones komen langs. Bee Gees staan op het lijstje. En zelfs Sammy Davis Jr. die had nog een nummer 1 hit zelfs in 1976. Die komt ook vanavond langs. We doen het in blokjes van 3, net zoals vorige week. Dus we draaien de 3 achter elkaar. Daarna kom ik weer even vertellen wat je hebt gehoord. Dus zullen we maar beginnen met de eerste 3 van vanavond. Walter Murphy gaat straks de 5e van Beethoven spelen. Dr. Hook, die trouwens nog niet zo heel lang geleden is overleden, zingt A Little Bit More. En we beginnen met die klassieker van ABBA. Misschien wel hun allergrootste, hun allerbekendste. Dancing Queen, daar stonden ze mee op nummer 1 in de zomer van 1976. Dat zijn ze, de 3 van nu, van 50 jaar geleden.

De vijfde van Beethoven was dat, van Walter Murphy. We kennen het natuurlijk als een oorspronkelijk klassiek stuk, als de vijfde van Beethoven, inderdaad. Maar in de zomer van 1976 werd het een lekker zomers deuntje op de muziek van Walter Murphy. Daarvoor Dr. Hook en zijn Medicine Show en A Little Bit More. En achter Dr. Hook ging die man schuil met dat lapje voor zijn oog, Dennis Locurrier. Hij overleed 18 mei, jongsleden, op 76-jarige leeftijd. En hij had een groot aantal hits in de jaren 70 en 80. Onder andere nog Sylvia's Mother en in de jaren 80 nog Baby Make Show Blooding Stork. Maar dit was A Little Bit More en daar stonden ze mee in de zomer van 1976 in de top 10 van de Nederlandse top 40. En koning Carlo Gustaf die trouwde met Sylvia Sommerlath. En dat was voor ABBA de aanleiding om een leuke plaat te maken. Dat heette Dancing Queen en die werd ten gehoor gebracht op de dag voor het huwelijk op 18 juni 1976. En dat zal een van ABBA's grootste en meest populaire hits worden aller tijden. Dancing Queen dus van ABBA. Dat waren de eerste drie in de zomerse aflevering van Puntjes op de i. Waarin we vanavond uitsluitend zomerse muziek draaien van precies 50 jaar geleden. Er komen er weer drie aan. We gaan zo direct naar niet de winnares van het Songfestival. Want dat was Brotherhood of Man. En die hebben we vorige week gedraaid met Save All Your Kisses For Me. Maar ook Frankrijk had een leuke inzending. Dat was Catherine Ferry met Un Deux Trois. Die gaan we straks draaien. Neil Diamond komt ook nog langs met If You Know What I Mean. En daartussenin zit Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Eerst dus waar Catherine Ferry, de zangeres die meedeed aan het Songfestival. En een mooie derde plaats bereikte.

De mooie stem van Neil Diamond, If You Know What I Mean. Uit de zomer van 50 jaar geleden, de zomer van 1976. De zomer waarin we ook voor het eerst kennis maakten met Billy Ocean. De man had een hit met Love Really Hurts Without You. Had nog wat meer bescheidere hitjes in de jaren 70. Maar de grote successen kwamen pas in de jaren 80 met onder andere Loverboy, Suddenly. En die grote nummer 1 hit, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. En dan had hij ook nog een beetje omstreden liedje met Come Into My Car en dat soort nummers. Het ging verder wel goed hoor, met de man uit Trinidad. Billy Ocean dus, zijn allereerste hit in Nederland in 1976. Love Really Hurts Without You. En we begonnen met de dame die het tweede eindigde op het Songfestival en niet de derde zoals ik al zei. Het was Catherine Ferry, Un, Deux, Trois. Ze eindigde dus achter Brotherhood of Man met Save All Your Kisses For Me. Die werd de eerste, maar Un, Deux, Trois van Catherine Ferry is een mooie tweede plaats geworden op het Songfestival. En die Catherine Ferry die vierde afgelopen woensdag nog haar 73ste verjaardag. In 1988 hield ze op met zingen, maar ze kon het toch niet laten. In 2010 heeft ze gewoon de draad weer opgepakt. Het is op een halve minuut na 7:30. Je luistert naar 1+1. We zijn bezig met de zomerhits van precies 50 jaar geleden. Deel 2, want we hebben 3 delen. Vorige week zijn we al begonnen met de eerste zomerhits. En vanavond dus deel 2. En volgende week hebben we nog veel meer zomerhits. Allemaal van 50 jaar geleden. En er komen er weer 3 aan. Bonnie Sinclair komt straks samen met Ron Brandstede zingen over Dr. Bernard. Air Bubble komt eraan met Racing Car. En kent u deze nog? Full House, Standing on the Inside.

Bonnie Sinclair en Dr. Bennard. Met hulp natuurlijk van Dr. Bennard. Dat was natuurlijk Ron Brandstede. Over Ron Brandstede gesproken. Die was in die tijd plugger bij platenmaatschappij CBS. En hij was ook de man die achter het eerste liedje wat hij in dit blokje draaide. Hij was daarvoor verantwoordelijk. Voor de groep Full House. Hij formeerde twee mannen en twee vrouwen tot het gelegenheidsduo Full House. En dat gelegenheidsduo scoorde een nummer 2 hit in de top 40 met Standing on the Inside. En een van die leden van Full House, dat was Frank Kramer. En Frank Kramer was weer voetballer bij FC Volendam. Betaald voetbal speelde die. En hij was ook nog presentator van een aantal quizprogramma's bij de KRO. Onder andere Hints en de Frank Kramer Show op de televisie. Frank is een aantal jaar geleden, toch wel vroegtijdig overleden. En het is een leuke eendagsvlieg, dit Standing on the Inside. Het was trouwens een liedje oorspronkelijk van Niels de Daka uit de jaren 60. Daartussendoor hoorden wij nog even Airbubble. En dat is ook een Nederlandse productie van de gebroeders André, Ben en Henk Grote. Zeg je waarschijnlijk niks, maar André Grote, dat was later weer een bekende op de radio. Hij was paraglost in het programma Het Zwarte Gat van Veronica op de maandagavond laat bij Veronica. Op Hilversum 1 was dat. Daar deed hij onder andere voorspellingen en al dat soort zaken. En hij was onder andere dus met zijn broers vormde hij het trio Airbubble. En die hadden een top 10 hit 50 jaar geleden in de zomer van 76 met Racing Car. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte. Zullen we nog een blokje gaan doen met lekkere zomerse hits van lang geleden? Er komt een hele zwoele aan straks van de Manhattans. Kiss and Say Goodbye, die stonden op nummer 1. De Four Seasons komen eraan met een lekkere uptempo. Tempo Silverstar, maar eerst gaan we naar Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me.

Mooie muziek uit die warme zomer van 1976. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Oh, wat was dat dan nummer 1 in de jaren 1976. Daarvoor nog The Four Seasons met Silver Star. En we begonnen met Jimmy James en The Vagabonds. And I'll Go Where the Music Takes Me. Ik heb er nog één voor je. Tot het nieuws van 8 uur. En dat is een eentje van eigen bodem. De groep Bots, met je links gearrangeerde groep. Die vooral bij de VARA en de VPRO een thuis hadden. En ze hadden een top 20 hit in 1976. 7 dagen lang. Nou, dat is ook de laatste die we gaan draaien in dit eerste uur van de puntjes op die. Met uitsluitend muziek uit 1976. Terug dus naar de zomer van 50 jaar geleden. Met Bots en 7 dagen lang.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
1: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
0: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Welkom terug bij 1 Land 1. Welkom terug bij Puntjes op de I met de zomerhits van precies 50 jaar geleden. De zomerhits van 1976. En er komen er weer drie aan hoor. Slik komt eraan. John Miles met die hele mooie Music Was My First Love. Maar ken je de tv-serie Barretta nog? Die had ook nog een herkenningstune. Gezongen door Sammy Davis Jr. En die stond in de zomer van 1976 op nummer 1. Dit is Barretta's Theme.

Requiem van Slick uit Schotland kwamen ze. En een van de leden van deze band was Mitch Ewer. En die zagen we 5 jaar later in 1981 weer terug in de groep Ultravox. En die hadden een hele grote nummer 1 hit in 1981 met Vienna. Maar dat was pas 5 jaar later. We zitten trouwens in de zomer van 1976. Daarvoor een echte klassieker van John Miles. Music Was My First Love. Nummer 1 in 1976 en in 1982 ook nog een keertje uitgebracht. En natuurlijk een klassieker tijdens The Night of the Proms. En we begonnen met Sammy Davis Jr., de titelmuziek van het tv-serie Barretta, uitgezonden door De Tros op vrijdagavond. We gaan naar de volgende drie. En de eerste, dat is al een bijzonder geval, want het was oorspronkelijk een hit in 1956, hoewel het al in 1940 werd gezongen door Gene Autry. Ik heb het over Fats Domino's Blueberry Hill in 1976, opnieuw een hit in de zomer van dat jaar. Verder in het blokje komt Jesse Queen nog langs met Nice and Slow, en daartussenin zitten weer de Rolling Stones, die trouwens weer volop in de belangstelling staan met een nieuwe album. Maar wij gaan nog even terug naar 1976 met Fool to Cry. Tijd voor Fats dan maar met Blueberry Hill.

0: Nice and Slow van Jesse Green. Ook zo'n lekkere nummer 1 hit van 50 jaar geleden. Daarvoor nog The Rolling Stones. En daar heb je natuurlijk nieuws over. Want aankomende vrijdag komt hij uit. Het 25e studioalbum van The Rolling Stones. Four Tongues. En voor de fans. Die hoeft niet eens lang op te blijven. Want om 9 uur gaat in Hilversum Velvet Music open. En dan moet je even nog een uurtje wachten. En vanaf 10 uur is dan het nieuwe album gewoon daar te verkrijgen. Krijg je nog een goodiebag mee ook. Met allerlei spulletjes erin van de Stones. Dus mocht je fan zijn van de Rolling Stones. En dat kan, want de band bestaat al meer dan 60 jaar. Dus best kans dat je 50 jaar geleden fan was van Fool to Cry. En nu weer van Four Tongues. Met ontzettend leuke nummers erop. Die wij inmiddels ook wel eens gedraaid hebben hier bij Puntjes op die. Dus fans van Rolling Stones. Aankomende vrijdag dus. 10 uur komt het album uit en om 9 uur gaat de winkel al lopen. Dus als je er vroeg bij wil zijn, doe het. Wat draaien we nog voor de Rolling Stones? Oh ja, die uit 1956. Maar de plaat werd in 1976 opnieuw een hit. Fats Domino's, Blueberry Hill. Inmiddels is het 1 minuut over 8:30. We zijn tot 9 uur bezig met de leukste en de beste zomerhits van 50 jaar geleden. De zomerhits van 1976. En er komen er weer 3 aan. Eentje komt uit België en dat is de groep Trinity. 002-345-709, that's my number. De Bee Gees zitten er ook nog bij met You Should Be Dancing. Maar we gaan beginnen met de Stampeders en Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Whoa. Yeah. Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelis!

The Bee Gees en You Should Be Dancing. Ja, er is ook nog een versie van 7 minuten, maar ik heb het bij de single gehouden hoor, van 4 minuten 35. Het was de allereerste disco-single van The Bee Gees. En ze konden er wat van, want 2 jaar later kwam natuurlijk Saturday Night Fever uit met allemaal de disco-nummers van onder andere The Bee Gees. En we weten wat het van ze geworden is. En ze hadden natuurlijk in de jaren 60 ook al een heleboel grote hits. Spicks en Specks en al die andere. Daarvoor draaiden wij nog Trinity uit België. Twee mannen en 1 dame met 002-345-709. That's my number. En dat Trinity deed een jaartje later in 1977 mee voor België aan het Eurovisie Songfestival. Maar dat is niks geworden. En we begonnen het blokje van 3 met de Stampeders. Met een oude hit in een nieuw jasje. Hit The Road Jack. En dat werd een succes, mede dankzij de inbreng van Wolfman Jack. Een van de bekendste, misschien wel de bekendste discjockey van Amerika. Het is 13 minuten over 8:30. Je luistert naar 101. We zijn bezig met de zomerhits van 1976. En ik heb er nog 4 of 5 voor je op de stapel liggen. Het blokje van 3, wat gaan we doen? Ivan Bishop komt eraan met Fool Around and Fell in Love. Sundown met One Morning in May. En een hele mooie grote zomerhit uit 1976. Ze stonden op nummer 1 zelfs in de zomer van 1976. The Sutherland Brothers and Quiver. Plaatje duurt niet lang, maar is wel heel erg mooi. Lying in the Arms of Mary.

Fool Around en Fell in Love, Elvin Bishop. 83 is die inmiddels. Had in 1976 slechts één hit. En dat betekent niet dat de man een onverdienstelijk gitarist is, want hij speelde onder andere mee op het werk van Eric Clapton, van Jimi Hendrix en van B.B. King. De man maakt alleen geen grote hits, maar wel deze. Dus in 1976 Fool Around en Fell in Love. Daarvoor het Groningse duo Sundown, One Morning in May. Een liedje geschreven door Peter Schaap. En die kennen we dan weer van het liedje Adem en Adem en de Hoge Heren van het Dorp en Vliegen als een Vogel. Een hit die hij een jaar eerder had in 1975. En we begonnen met een oude nummer 1 hit uit 1976. The Sutherland Brothers and Quiver. Slechts 2 minuten 58, maar wel heel mooi. Lying in the Arms of Mary was een lekkere zomerhit in de zomer van 1976. We zijn er bijna doorheen door deze aflevering van Puntjes op de I van maandag 6 juli 2026. Ik zei het al, ik heb nog een heleboel zomerhits liggen die ik vanavond niet kon draaien. Die gaan wij volgende week draaien. Volgende week maandag 13 juli. Ik denk dat het dan de laatste aflevering gaat worden met de zomerhits van 1976. Ik heb er voor nu nog eentje. En dat is een hele lekkere ook toch. De Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Blijf lekker luisteren naar de programma's van 1 Land 1. Straks Bert Win met hele mooie bluesmuziek. Past ook lekker bij dit weer. Lekker genieten dus. Fly Like an Eagle is de laatste voor vanavond. Wat mij betreft tot volgende week maandag even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de I.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.

Gary Moore hoorde je en Albert King. Leuk dat je weer luistert naar Eemland 1, naar Blues & Friends. De beste blues van 9 uur tot 11 uur, hier dus op Eemland 1.

Anson Funderburk hoorde hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Anson Funderburk, één van de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 80. Dan in ieder geval heel lang geleden. Steve Ray Vaughan, Johnny Winter en Anson Funderburk. Dat waren toch eigenlijk wel de drie beste, de drie populairste rockgitaristen in Texas in die tijd. Daarvoor, wat ik al zei, was het Carrie Moore. Van zijn bluesalbum Still Got the Blues uit 1990, als ik het goed heb. Hij speelde samen met zijn grote held Albert King. En dan nu Ben Prestige. Een nummer over de duivel.

Van het album You and Me. Het was Joe Bonamassa van alweer een hele lange tijd geleden. Hij is nog steeds bezig natuurlijk. Ook vaak met die goede zangeres Beth Hart. Dit was Joe Bonamassa. Eventjes weer terug naar de oude blues. De blueslegendes. Blues and Trouble. Wel in ieder geval gespeeld door een hedendaagse, een moderne bluesartiest.

Paul Asscher hoorde je bij Blues & Friends hier op Eemland 1. The Blues and Trouble. Kirk Fletcher die is hier ooit in de studio geweest. Een bekende Amerikaanse bluesman is dat. Hij speelde een aantal nummers en deed een interview hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En hij gaat nu ook een nummer spelen. Van zijn cd. Even kijken, hoe heet dat nummer ook alweer? Bad Boy.

Een van mijn helden was Sun Seals hier bij Blues & Friends. Ik zag hem ooit in met een bluesfestival. Tijdens een bluesfestival in de Meervaart in Amsterdam. Sun Seals heet die man. Lonnie Mack, een groot voorbeeld van bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan. Die was al in de jaren 60 bezig met allerlei instrumentale nummers. Later in de jaren 80 werd hij echt wild en nam hij ook een live album op. Hij ging toen ook de studio in met Steve Ray Vaughan trouwens. Kijk maar of je dat nummer ergens kan vinden, dat album. Lonnie Mack, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Als je iets graag wil, doe je 1 stap vooruit en 2 stappen terug. 1 step forward, 2 steps back. Dat was Johnny Winter van ergens rond de jaren 90 was dat. Van zijn album Hey, Where's Your Brother, Johnny Winter. Buddy Guy, een van mijn helden die ik hier vaker draai, die speelde in de jaren 50 met de beroemde Chess. In de beroemde Chess studio's was ook goede blues, maar hij werd eigenlijk tegengehouden in zijn enthousiasme, want hij mocht niet alles doen wat hij wilde. Hij deed toen Jimi Hendrix-achtige dingen, maar dat mocht niet van die studiobazen. In de jaren 80, 90 en later kon hij eindelijk zichzelf zijn. En dat kun je horen in het volgende nummer.

De bluesrocker Gary Moore werd geholpen door zijn grote idool Albert Collins. Ze speelde zijn nummer Too Tired hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga nu verder met het laatste nummer van dit uur. Maar blijf luisteren, nog een uur komt eraan. Van Brian Lee. Dat is een blinde gitarist uit New Orleans. Die rond 2007, 2006 een van de vele slachtoffers was van orkaan Katrina die daar toen was. Hij maakte er een heel album over, Brian Lee.

Dit is alweer het einde van dit eerste uur Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag luister je van 9 uur tot 11 uur. En nu nog verder natuurlijk, want blijf luisteren na het nieuws nog een uur lang de blues. Dus tot straks na het nieuws.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.

ZZ Top met misschien wel hun bekendste nummer, La Grange. ZZ Top van het album Tres Hombres. Toen ik een jaar of 17, 18 was, was ik in Amerika. En met dit nummer aan reed ik in de auto. Het is ik niet, ik zat in een auto met een aantal andere leeftijdgenoten. Over die grote Amerikaanse wegen met dit nummer aan. En dan heel hard. Dat was een hele mooie herinnering. ZZ Top, La Grange. Ook de volgende artiest heb ik live gezien. ZZ Top dus ook. En deze man heet Tom Principato. Man, leuk dat je luistert. Deze heb ik samen met jou gezien. In een cafeetje ergens in Noord-Holland. Een campingterrein of zo. We konden het bijna niet vinden. En daar speelde deze man Tom Principato. Ik had hem ook nog geïnterviewd tussen de colaflessen.

Een Nederlands duo is dat. Jack Hustings en Richard van Bergen. En die Richard van Bergen die is ooit uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. De Shiner Twins heette zijn band. En Rootback, een andere naam van een andere band van hem. En hij is nu nog steeds bezig. Richard van Bergen en Jack Hustings. The Roomful of Blues. Die band is ooit opgericht door Duke Robillard in de jaren 60. Hij heeft er een aantal jaar bij gezeten en daarna is het overgenomen door allerlei andere mensen. Dus elke nieuwe CD had het wel een andere samenstelling. Deze samenstelling is Sugar Ray Norcia als zanger. En allerlei andere blueslegendes uit Amerika in de band natuurlijk. The Roomful of Blues.

Eerst hoorde je The Roomful of Blues. En daarna ging ik verder met Jimmy Rodgers. En zo'n blueslegende uit Chicago. Met het nummer You're Sweet. Jimmy Rodgers zag ik ooit live optreden. Gewoon tijdens een optreden, dus als publiek. Maar ik zat ook een keertje bij hem in een workshop. En dat was heel mooi. In een kleine ruimte met, ik weet niet, een aantal man. En daar ging hij gewoon uitleggen wat zijn leven was, wat hij allemaal had gedaan, hoe hij had gespeeld, met wie. En hij liet ook wel zien hoe hij dat deed. Jimmy Rodgers.

Dat was Mike Zuito. Mike Zuito, Life is Hard, van zijn laatste album. Hier op Eemland 1, Blues and Friends. Het is nog ongeveer een kwartiertje, dan is het alweer afgelopen. Elke maandag 2 uur lang de blues en Vrienden van de Blues. Van 9 tot 11 op Eemland 1, www.eemland1.nl. Blues and Friends.

Je luistert hier nog steeds naar de Blues and Friends. Nog een aantal nummers van Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time. En ik denk dat daarna Santana komt, het eindnummer, de eindtune. Zal ik dan nog wel zeggen. Eerst Nicky T en de Snake Charmers. Leuk dat je luisterde naar Blues and Friends, 2 uur lang de blues. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

En dat is hij dan, dat is Santana, Samba Patti. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Blijf natuurlijk luisteren. Ook volgende week. 2 uur lang, van 9 uur tot 11 uur. De blues. www.eemland1.nl. Tot volgende week.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en de Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.